0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe tarieven volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat de heffingen verdwijnen. En ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10% of 12,5%. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer is. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd. Dat gebeurde kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek aankondigde. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Volgens een Franse krant was de overste zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het is zo'n 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In de regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en is vaker het doelwit van Russische aanvallen. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe heffingen volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat ze verdwijnen. Ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was er ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. In Nijmegen zijn de eerste lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. De militaire deelnemers zijn als eerste vertrokken, gevolgd door de mensen die de langste afstand van 50 kilometer lopen. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. En ze hopen vanmiddag binnen te komen op de Via Gladiola. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het is 12 tot 14 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10 en 12,5 procent. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf, nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. De VS zegt het nu te doen omdat andere landen te weinig zouden doen tegen dwangarbeid. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Iran en de VS hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. In Iran zouden enkele doden en gewonden zijn gevallen. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zal onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen, maar ook communicatienetwerken en observatieposten zouden zijn geraakt. Het is de 13e nacht op rij dat er aanvallen over en weer zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de laatste dag. De eerste wandelaars die vertrokken zijn de militaire deelnemers en de mensen die de afstand van 50 kilometer lopen. Ze hopen vanmiddag de Via Gladiola te bereiken. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. En ook andere landen als Brazilië en Australië zijn boos. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is de hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd, kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek had aangekondigd. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Hij was zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt. Vanmiddag overal zon en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je

0: Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Voor de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk gaat het om een heffing van 10%. Voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De eerdere importheffingen die president Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze alsnog in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. Ook landen als Brazilië en Australië zijn boos. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dieven zijn uit op duur gereedschap in de kazernes, zoals elektrische scharen en zogeheten spreiders.
3: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in dit materiaal hebben.
2: De spreider en elektrische schaar kosten zo'n 12.000 euro per stuk. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de bevingen waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. Correspondent Nina Jurna was in het getroffen gebied.
4: Dan merk ik dat er ontzettend veel maand later nog heel veel trauma is. Heel veel leed. Heel veel mensen hebben natuurlijk van alles. Zijn ze kwijt, hun geliefden, maar ook hun huizen. Het is echt een gebied waar je ook nu een maand na de aardbeving nog steeds de effecten goed van ziet.
2: In Nijmegen zijn de wandelaars begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. Het weer eerst bewolkt, later vandaag meer zon. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Rolf Simons.

0: Sweat.
1: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: Als je nou alles weet, dan weet ik het niet. Maar goed, je weet het niet, hè. En we begonnen met Ellen Foley en What's the Matter Baby. En ja, Ellen Foley, dat is een verhaal... Ja, een dame met een bijzonder verhaal. Waarom? Nou, zij is eigenlijk de stem van Paradise by the Dashboard Light. Je weet wel, de vrouwelijke uitvoering. En dat had je misschien wel gehoord. Dat je denkt van, nou, dit lijkt wel heel erg op die vrouw van Meatloaf. Maar ja, de mensen rondom Meatloaf, die vonden Ellen Foley niet sexy genoeg. Dus er werd een andere dame op het podium getrokken tijdens de live optredens en ook in de videoclip. Dus Ellen Foley heeft denk ik wel een deuk in haar, als er zelfvertrouwen was, gekregen. Want ja, je hebt een geweldige stemmeid, maar je blijft niet plakken. Uiteindelijk heeft ze eigenlijk met dit What's the Matter Baby... Ja, toch wel aardig van zich afgebeten uit 1979. En wat een stem heeft ze nog steeds. Goedemorgen, vrijdag 24 juli. Het weekend komt langzaam een stukje dichterbij. Ik ga je in ieder geval helpen daar naartoe. Om 9 uur laat ik je los. En dan hoop ik dat je het volhoudt tot de vrijdagmiddagborrel. Er zullen wel heel wat borrels zijn vandaag. Want de bouwvak begint in deze regio, heb ik begrepen. Ik sprak zelfs iemand die had gisteren ook al een bouwvakborrel. Maar die wist ook niet of hij ze allemaal ging bezoeken. Dus ja, wat dat betreft... ja, als je nog een borrel hebt vanmiddag... zorg in ieder geval dat je niet nog in de auto hoeft te stappen. Of laat je gewoon ophalen. Of, hé, je hebt al de hele tijd gratis kunnen drinken. Dus pak gewoon een taxi. Of zorg gewoon dat iemand... iedereen die een beetje beschonken is naar huis rijdt... zodat er geen ongelukken gebeuren. En hou het gezellig. En met de bruine fruitschaal moet het gewoon een succes worden. En misschien wordt er wel wat vlees op de barbecue gegooid. Je weet het niet. Wat hebben wij voor je? De open deurplaat, de Simple Shazam, de Horizon Agenda, het weer en natuurlijk het nieuws van bij ons. En dat doen we om 7:55 en 8:55. En wie zijn er dan allemaal jarig? Nou, de stem van Horizon is jarig. Bart van Gogh. Hij is producer, componist, maar ook werkzaam bij een jinglebedrijf. Je hoort hem als mannelijke stem. Jennifer Lopez is ook jarig. Dat geldt ook voor John Dani Lennevald. Hij is een van de zangers van 18's. Tropical Danny is ook jarig. En deze dame, Sharon Dawson, ex-zangeres van Ravish. Dit is een hele mooie single van haar.

0: Phil Collins. Uit een van zijn eerste soloalbums, volgens mij, hoorde je Susudio. En we hadden ook nog Geronimo van de Australische band Shepherd. En straks natuurlijk het nieuws van bij ons. Dat zal zijn rond 7:55. Ook een mooie van Melanie C komt eraan. Maar nu eerst de hits uit de hitparades van nu. De Bauza.
1: Radio Horizon.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hele

0: Een van de Spice Girls, Melanie C, I Turn To You. En zometeen het nieuws van bij ons ook. Rod Stewart komt eraan. En nu naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug staat 4 kilometer file tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Rod Stewart. En vanaf 1989 zingt hij het. Crazy About Her. En volgens mij is hij dat nog steeds.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Goedemorgen. De ochtend van Horizon, nu met het nieuws van bij ons. We beginnen in Heezen, want de gemeente Heezen-Leende is begonnen met de voorbereiding van de herinrichting van de Gelderopse weg. Het gaat om het gedeelte tussen de rotonde bij de Muggenberg en de drempel bij de kruising met de Strabrecht. Over een lengte van ongeveer 830 meter wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht. De riolering wordt vervangen en er komt een gescheiden rioolsysteem. Ook de rijbaan, fiets- en voetpaden en het groen worden aangepakt. De gemeente wil de berg beter laten passen bij de maximumsnelheid van 30 km per uur. Tegelijk wordt de straat groener. De hoeveelheid verharding gaat met minimaal 10% omlaag. En bewoners zijn actief betrokken bij het ontwerp. Dit najaar wordt een voorkeuzevariant gekozen. Het schetsontwerp wordt in het voorjaar van 2027 gepresenteerd. En waarschijnlijk starten de werkzaamheden pas begin 2027.

0: 2029. En dan naar Valkenswaard. Het Nederlandse Steendrukmuseum organiseert een ontwerpwedstrijd voor volwassenen. Wie maakt de mooiste bloemtekening? De winnaar krijgt de kans om het eigen ontwerp onder begeleiding op een echte lithosteen te zetten. Daarna worden er professionele steendrukafdrukken van gemaakt. Deelnemers mogen 1 originele bloemtekening insturen binnen het formaat A4. Omdat de druk in zwart wordt gemaakt, vraagt het museum om daar in het ontwerp rekening te houden. Inzendingen kunnen tot en met dinsdag 5 augustus worden gestuurd naar info@steendrukmuseum.nl. De winnaar wordt bekendgemaakt op donderdag 7 augustus tijdens Donderdag Bloemendag in het museum. Meer informatie staat op steendrukmuseum.nl. En tot slot een opiniestuk van onze hoofdredacteur Arie Muller. Hij schrijft over de ernstige tekortkomingen bij zorglocatie De Vlasgaard van Valkenhof in Valkenswaard. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd deed een onaangekondigd bezoek en concludeerde dat de locatie op 7 van de 8 onderzochte normen grotendeels niet voldeed. Medicatieveiligheid schoot tekort, cliëntdossiers waren niet actueel en medewerkers gingen soms vaak aan het werk voordat hun verklaring omtrent gedrag binnen was. Valkenhof kreeg 4 maanden om de tekortkoming te herstellen. Muller is scherp over de reactie van de directie. Die noemde de berichtgeving in de media slechts jammer. Muller, een vernietigend inspectierapport is niet jammer, het is schandalig. Het volledige opiniestuk lees je op rtvhorizon.nl. Dit was het nieuws van bij ons. Meer kun je teruglezen op rtvhorizon.nl of in de app.
1: Simpel Simons.

Een van de eerste van vandaag. Hoegel, Emo Angel en Alternate. Die hoorden Moving to the Sun. Niet zo verkeerd. En daarvoor Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth. En nu het weerbericht voor Zuidoost-Brabant. Het wordt iets warmer met een maximaal rond de 23 graden. We verwachten veel bewolking, maar weinig regen. Dus het wordt echt lekker. Morgen, zaterdag, gaat het echt lekker worden met maximaal tot 26 graden en weinig regen en zon.

21 Pilots. 6 jaar geleden een grote hit met Level of Concern. En daarvoor Dan Hartman en Relight My Fire. En het wordt lekker weer dit weekend. Dus, en zometeen deel 2 van Simpel Simons. Maar eerst een mooi liedje. Voor een mooie vrouw. Hier is Luke Combs en Be

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Voor producten uit 60 landen worden importheffingen ingevoerd van 10 of 12,5% volgens de VS, omdat er sprake is van dwangarbeid. Callas noemt dat onzin.
5: What I've heard also the argumentation behind that it's forced labor. Sorry, but you can't say that for European Union. It's not really grounded.
4: Callas zegt dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Maar ook andere landen hebben boos gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische scharen die zo'n 12.000 euro per stuk kosten. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij kazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In Nijmegen zijn lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over, zegt verslaggever Mark Haam.
6: Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
7: Ja, eindelijk komt in zicht gelukkig.
8: Waar zitten de pijntjes?
7: Mijn enkel.
8: Oh.
7: En de blaren.
8: Hoeveel?
7: Te veel om te tellen. Ja, het is okay. De hele onderkant.
8: Okay, nou.
4: De lopers worden vanmiddag onthaald op de Via Gladiola. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Morgen zonnig bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio Horizon.
0: Rolf Simons.

0: En we begonnen met Bruno Mars en Oud Simple Shazam, I Just Might. Het tweede deel van De Ochtend van Horizon.
1: Vandaag in het verleden.
0: Simpel Simons tot 9 uur. En dat doen we natuurlijk zoals je gewend bent met de geschiedenis. Want we hebben vandaag een verhaal over een verloren stad die opeens gevonden werd. Precies 115 jaar geleden gebeurde dit in Peru, hoog in de bergen. Op 24 juli 1911 ontdekte iemand Machu Picchu. Een oude Inca-stad, maar niet zomaar een stad. Een stad die voor eeuwen verborgen was geweest. Waarom was dit zo bijzonder? De Spanjaarden. Toen zij Zuid-Amerika veroverden, vernietigden zij veel Inca-steden. Maar Machu Picchu, die vonden ze niet. De stad bleef verborgen, geheim, veilig. Dus toen moderne onderzoekers Machu Picchu eindelijk vonden, was de stad nog intact. Nog vol met sporen van de Inca-beschaving. Tempels, huizen, kunstwerken, alles nog daar. En waar lag Machu Picchu? Heel hoog. Op ongeveer 2350 meter hoogte, hoog in de bergen van Peru. Tussen steile toppen, moeilijk bereikbaar, en dat is waarschijnlijk waarom de Spanjaarden het nooit vonden. De Inca's waren genieën in bouwen. Ze gebouwden deze stad op een berg, geen vlakke grond, geen cement, geen moderne materialen, maar met puur vakmanschap. Tegenwoordig kunnen toeristen erheen. Je kunt vliegen naar Peru, naar Cusco, en dan neem je het treintje naar Machu Picchu gemakkelijk. Maar 100 jaar geleden, dat was een expeditie, een avontuur. Machu Picchu toont hoe groot de Inca-beschaving was en hoe voorzichtig we moeten zijn, want nog veel meer geschiedenis ligt misschien verborgen in die bergen. En vandaag begint het zomercarnaval in Rotterdam. Een feest vol kleur, muziek en pure levensvreugde. Vandaag en morgen is het evenement Rotterdam Unlimited Zomercarnaval in het centrum van Rotterdam. En Rotterdam barst weer uit zijn voegen van kleur, muziek en pure levensvreugde. Het zomercarnaval transformeert de binnenstad in een tropisch paradijs waar culturen samenkomen. Wat is het nou eigenlijk? Nou, Zomercarnaval Rotterdam is een evenement dat zich richt op het samenbrengen van verschillende culturen met tropische carnavalsuitingen vergelijkbaar met die op de Antillen. Sinds 1984 wordt Zomercarnaval in Rotterdam gehouden en is het evenement uitgegroeid tot een belangrijk deel van Rotterdam en een deel van de Nederlandse cultuur. En vandaag is het voortje. Hè? Vanavond is het tijd voor de Battle of the Drums. Bands gaan de strijd met elkaar aan op de Coolsingel. Traditiegetrouw is dit het begin van het feestweekend. Het hoogtepunt komt morgen. De kleurrijke straatparade met praalwagens en dansers. Die start om 12 uur vanaf de Blaak. Ongeveer 2000 carnavalisten uit zo'n 25 verschillende tropische carnavalstradities doen mee. Dus vandaag trek je feestkleding aan en geniet van de Battle of the Drums. En morgen dan staat Rotterdam volledig op zijn kop. Zometeen de Horizon Agenda, gelezen door Hans van Groezen. Een mooi liedje van Donna Hightower. En nu Vanessa Paradis en Be My Baby.
2: De Ochtend van Horizon met Rolf Simons. Simpel Simons. Ah.

0: Op de woensdagavonden tot 5 augustus organiseert AV Des Eersel de zomertrimlopen bij Natuurpoort Eersel. Een gratis en laagdrempelige loop voor jong en oud door de bossen rondom Terspegelt. Deelnemers kunnen zelf kiezen hoeveel rondjes van 1,3 kilometer ze lopen. Iedereen kan meedoen, lid zijn van een atletiekvereniging of loopgroep is niet nodig. Inschrijven kan op de avond zelf vanaf 7 uur bij de stand van Des op het terras van de Keizer Eten en Drinken, Postelseweg 88 in Eersel. Meer informatie vind je op avdes.nl/zomertrimlopen. Tijdens Dorpplein in de Kijker kunnen bezoekers kennis maken met de bijzondere geschiedenis van Buldorpplein. Die middag begint in het monumentale kantinetheater met een korte filmpresentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van Dorpplein. Daarna verzorgen de zogeheten Cicerones, dat zijn deskundige inwoners van het dorp, een rondleiding langs markante plekken in het dorp en de natuur. En als afsluiting volgt nog een korte rondleiding door het kantinetheater. Op woensdag 29 juli. Aanmelden kan via events@vvvkranendonk.nl. Na aanmelding ontvangen deelnemers aanvullende informatie. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.

0: Adieu, Sweet Banoff. Je hoorde de Nits.
1: Rolf Simons.
0: Goedemorgen, tijd voor het nieuws van bij ons. We beginnen met een opiniestuk van hoofdredacteur Arie Muller over ernstige tekortkomingen bij zorglocatie De Vlasgaard van Valkenhof in Valkenswaard. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd deed een onaangekondigd bezoek en concludeerde dat de locatie op 7 van de 8 onderzochte normen grotendeels niet voldeed. Medicatieveiligheid schoot tekort, cliëntendossiers waren niet actueel en medewerkers gingen soms aan het werk voordat hun verklaring omtrent gedrag binnen was. Valkenhof kreeg 4 maanden om de tekortkomingen te herstellen en Muller is scherp over de reactie van de directie. Die noemde de berichtgeving in de media slechts jammer. Muller zegt, een vernietigend inspectierapport is niet jammer, het is schandalig. Het volledige opiniestuk lees je op rtvhorizon.nl. Dan naar Valkenswaard, want het Nederlands Steendrukmuseum organiseert een ontwerpwedstrijd voor volwassenen. Wie maakt de mooiste bloemtekening? De winnaar krijgt de kans om het eigen ontwerp onder begeleiding op een echte lithosteen te zetten. Daarna worden er professionele steendrukafdrukken van gemaakt. Deelnemers mogen 1 originele bloemtekening insturen op formaat A4 of kleiner. Omdat de druk in zwart wordt gemaakt, vraagt het museum om daar bij het ontwerp rekening mee te houden. Inzendingen kunnen tot en met dinsdag 5 augustus worden gestuurd naar info@steendrukmuseum.nl. De winnaar wordt bekendgemaakt op donderdag 7 augustus... tijdens de Donderdag Bloemendag in het museum. Meer informatie vind je op steendrukmuseum.nl. En we eindigen in Hezen, want de gemeente Hezenleende is gestart met de voorbereiding van de herinrichting van de Gelderopseweg. Het gaat om het gedeelte tussen de rotonde bij de Muggenberg en de drempel bij de kruising met de Straatbrecht. Over een lengte van ongeveer 830 meter wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht. De riolering wordt vervangen en er komt een gescheiden rioolsysteem. Ook de rijbaan, fiets- en voetpaden en het groen worden aangepakt. De gemeente wil de weg beter laten passen bij de maximumsnelheid van 30 km per uur. Daarnaast wordt de weg groener. De hoeveelheid verharding gaat met minimaal 10% omlaag. Bewoners worden actief betrokken bij het ontwerp en dit najaar wordt een voorkeursvariant gekozen. De werkzaamheden starten naar verwachting begin 2029. Tot zover het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in onze app.
1: Radio Horizon. Simpel Simons.

0: My Body Isn't Ready, you're the Sambers allerlaatste hit. En zometeen de open deurplaat. We gaan terug naar 2004 en nu naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Ed Sheeran en Shivers.
1: De open deurplaat. We dalen af, af, af, af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Het is vandaag 24 juli 2026 en precies 22 jaar geleden kwam een mooie hitlijst binnen. Everybody's Changing van Keane. Op 24 juli stond het nummer op 37 in de Mega Top 50 en een week later al op plaats 10 een knappe prestatie. Keane was een jong Brits trio zonder gitarist. Zanger Tom Chaplin, toetsenman Tim Rice-Oxley en drummer Richard Hughes. Pianorock in de traditie van Coldplay, maar dan zonder snaren. Everybody's Changing was de opvolger van Somewhere Only We Know. Beide nummers staan op hun debuutalbum Hopes and Fears, een klassieker. Vorig jaar vierde het album zijn 20ste verjaardag met een geremasterde editie. Verrijkt met demo's, B-kantjes, zeldzame tracks. Keane bracht het uit in de vorm van een jubileumversie. Die versie bracht Keane terug naar uitverkochte zalen in Europa en Noord-Amerika. Ze gingen op wereldtournee, speelden oude favorieten in nieuwe arrangementen. En in juli 2025 staan ze op verschillende festivals in Europa om hun tijdloze melodieën te delen met een nieuwe generatie. Everybody's Changing klinkt vandaag nog net zo fris als in 2004. Dat is de kracht van een goed nummer, de kracht van een goede melodie. Die blijft hangen, die groeit met je mee. We draaien vandaag Keane met Everybody's Changing. Het is
1: de open deurplaat.

zit er nou iemand in Maastricht volgens mij op de bureaustoel mee te bewegen. Op Duran Duran, and is there something I should know? Nou, dat we daarvoor de open deurplaat hadden van Keane. En dit was een dame die ooit Miss World werd. Maar ook uit de kleren ging voor een blad, ik denk Playboy. Toen moest ze die titel inleveren. Het gebeurde allemaal in 1984. Ze was niet alleen mooi, ze kon ook zingen. Hier is Vanessa Williams.

Adele en Hello, wat nog steeds een heerlijk nummer. En daarvoor Vanessa Williams, Save the Best for Last. Nou, volgens mij is dat wel helemaal toepasselijk met de Simple Shazam van deze week. Want wat is dit een lekker duo, zeg. Wat zeg ik, trio. Charlie Puth, samen met Michael McDonald en Kenny Loggins. Ja, deze jonge gast heeft twee oude heren van stal gehaald voor Love and Exile. Maakt er een mooi weekend van en

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
3: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
7: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Dat bevestigt de politie na een bericht van RTL Nieuws. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan moet in het najaar klaar zijn. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is onder meer brand bij de stad Bordeaux, zegt correspondent Saskia Houtuin.
8: Canada will do whatever it takes to build our.
9: Inmiddels is 4.800 hectare aan land in vlammen opgegaan. Meer dan 20.000 personen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. Franse media die hebben het over een monsterbrand.
7: Amerika komt met nieuwe importheffingen nu het vorige pakket is afgelopen. De heffingen worden ingevoerd op producten uit 60 landen, waaronder de EU. Canada probeert nog te onderhandelen met de VS, maar richt zich verder vooral op zichzelf.
8: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers. We're ready because we are been focusing on what we can control.
7: En dat zei de Canadese premier Carney. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een importheffing van 10%. Een Indiase activist is na 26 dagen gestopt met zijn hongerstaking. Sonam Wanchuk was ermee begonnen om aandacht te vragen voor de eisen van de zogeheten kakkerlakbeweging. Aanhangers van die protestbeweging eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Ook is er onvrede over de werkloosheid en economische ongelijkheid in India. Wanchuk zelf is geen leider van de kakkerlakbeweging, maar mede door zijn hongerstaking werden de protesten grootschaliger. Het weer eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons. De hits die

0: In het Smokkelaarsbos geven objecten de sfeer weer die recht doet aan de smokkelaars uit het verleden van Luiksgestel. In dit stukje bos zijn diverse objecten te zien en bij enkele kan je zomaar naar binnen. Het Smokkelaarsbos is gelegen aan de Postelse Heideweg in Luiksgestel. Dagelijks geopend van 10 tot 7 uur en de toegang is gratis. Meer informatie vind je op koperteut.nl. Kinderen en gezinnen kunnen deze zomer op ontdekkingstocht in de Grote Heide met een nieuwe speurwandeling onder de titel De Wonderkammer van het Woud. Tijdens deze interactieve tocht maken jonge avonturiers op speelse wijze kennis met de natuur en de geheimen van het bos. De wandeling start bij het inspiratiepunt van de Grote Heide aan de Achelse Kluis. Daar ontvangen deelnemers een routefolder waarmee ze een parcours van ongeveer 2 kilometer kunnen volgen. Onderweg komen ze allerlei opdrachten, raadsels en weetjes tegen over bomen, wortels en bladeren en dieren die in het bos leven. De Wonderkammer van het Woud. Meer informatie vind je bij het inspiratiepunt De Grote Heide aan de Achelse Kluis. Al jaren stopt het team van de Hollandse Hoeve tijd en energie in het creëren van een leuke speurtocht door het Maisdoolhof. Doolhof is jaarlijks geopend van medio juli tot de tweede week van september. En is te vinden bij de kinderboerderij De Hollandse Hoeve aan de Turnhoutseweg 46 in Reuzel. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, rond Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Vanwege het dalende waterpeil door de aanhoudende droogte mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal in het Gelderse Eefde worden morgenmiddag gesloten, zegt Rijkswaterstaat. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan waterkeringen, de bodem en de natuur. En ook mag geen water meer uit het Twentekanaal onttrokken worden voor het beregenen van gewassen. De maatregelen blijven van kracht totdat de waterstand weer op peil is. Het is volgens Rijkswaterstaat nog niet te zeggen wanneer dat is. Politie en justitie willen gaan werken met een puntensysteem voor mensen die zich misdragen in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Weggebruikers kunnen dan strafpunten krijgen als ze bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaken, maar ook appen achter het stuur. Wie veel strafpunten krijgt, wordt extra in de gaten gehouden. Plan wordt de komende maanden uitgewerkt. In Brussel is opgelucht gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS voert heffingen in van 10% voor producten uit de EU. Volgens de Europese Commissie komen die cijfers overeen met eerdere afspraken en wordt voor veel producten de export naar de VS niet duurder. Het weer, het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan zee tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder staat 4 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Het heeft te maken met de wegwerkzaamheden op de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Jan van Dommelen.

Ja. Graaien, maar ik ga niet vraaien. Insiders weten genoeg. Luisteraars, een hele goede morgen allemaal. Vrijdag 24 juli 2026. Met Horizon at Work. Tussen haakjes de vakantiemodus met verdommel achter de knopjes. We zijn er weer tot aan de klok van 12 uur. Bedankt Rolf voor de vroege ochtendshow. En begonnen met Dr. Hoek en de Medicine Show. En Baby Makes a Blue Jeans Talk. Voor veel bedrijven is het vandaag wel een klein beetje opruimen. En voorzichtig de spulletjes aan de kant zetten. Want volgende week is dan toch officieel echt dat de bouwvak gaat beginnen. En dat betekent veel mensen gaan vakantie vieren. Nou is het natuurlijk ook wel zo door die aanhoudende droogte. En ja, we zien het in Europa her en der. Heel veel natuurbranden. En dat is natuurlijk niet zo geweldig fijn om dat allemaal mee te moeten maken. Zeker als je daar geëvacueerd moet worden. Met name in Frankrijk is dat het geval. Rondom Bordeaux was het nog hevig. Maar in ieder geval, het is een teken aan de wand. Het is oppassen geblazen met de droogte. En dat betekent mensen die gaan fietsen of zo. En je bent misschien nog een verstokte roker. Dat kan. Ga dan niet in de natuur een sigaretje doen. Want één vonkje en het gaat zo snel. Wacht dan even dat je ergens op het terrasje kunt gaan zitten met een asbakje. Dat is allemaal toch net zo veilig. Hè? Goed, laten we dat dan maar afspreken. Inmiddels is 6:06. De bouwvak gaat beginnen dus. En meteen de aandacht voor de nieuwe praat van beschuitmaker Marco. Sorry, Marco Schuitmaker. Komt je aan Loesoe.

Jolly, Jolly, Belle Perez, Belle Perez. De zangeres uit België, met Spaanse achtergronden natuurlijk. Hè. Ja. En een kleine tip voor de vakantie, liefhebbers. Mensen die vakantie krijgen dit weekend. En je wilde meteen al flink gas gaan geven met de auto naar je bestemming. Neem op tijd ook even je rust, hè. Anders ga je gewoon even een dag later of zo, of een paar uur later. Op tijd rust nemen, het belangrijkste. Ja. Horizon Network in de vakantiemodus. Nou, dan hebben we deze voor je. Hier zijn de Spinners en het heet Cupid.

70, hè, dacht ik, hè. 75, 76, moet erop zoeken. Heb ik geen zin in. 10 minuten voor half 11. Abba, ik denk dat we meer eens 10 keer is gedraaid in de historie. Een van de grootste hits van deze formatie uit Zweden. Met The Dancing Queen. En ook hadden we nog de Spinners voor je. De Spinners, ja, leuk, hè. En Cupid. Nou, dat is een tijdje geleden. Deze trouwens ook. Pieter en Gordon. Mag ook andersom, hoor. Ja.

Er zat wel wat jaartjes tussen, hè? Ja, deze van Beyoncé. En Single Ladies Put a Ring on It. En daarvoor uit de jaren 60, Peter and Gordon. En A World Without Love. En hier is de formatie Splitsing.

0: Zo'n plaat met een gouden randje. De Big O, Roy Orbison en In Dreams. En daarvoor hadden wij de formatiesplitsing met Wind en Zeilen. Hier bij Radio Horizon aan het werk. Een beetje in de vakantiemodus. Ja, het is overal stil, her en der. Hier in de regio begint het te worden. Mensen trekken erop uit. Die gaan lekker vakantie vieren. Dat mag ook. Voor hen die aan het werk zijn en die het nog te goed hebben. Even doorbijten. Er zijn er bij, die zijn al terug. Nou ja, dat kan gebeuren. Agendaberichten, ja.
1: Horizon.
2: Het weekend van 31 juli, 1 en 2 augustus organiseert Tourclub Hezen opnieuw het Hezer Fietsweekend. 3 dagen lang kunnen fietsliefhebbers genieten van prachtige uitgepeilde routes door het afwisselende Brabantse landschap. Elke dag is er een keuze van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. De routes voeren langs mooie natuurgebieden en karakteristieke plekjes in de regio en zijn vooral geschikt voor recreatieve fietsers. Minder geschikt voor racefietsen. Het evenement wordt mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers van Tourclub Hezen. Zij zorgen ervoor dat deelnemers onderweg onbezorgd kunnen genieten van hun sportieve en gezellige fietstocht. Het Hezer Fietsweekend. Meer informatie vind je op tchezen.nl. Erfgoedvereniging de Baronie van Kranendonk start dit najaar met een cursus Kranendonkologie. 5 lessen over de geschiedenis en cultuur van de 6 dorpen in de gemeente Kranendonk. De vereniging, die tot voor kort de Heemkundekring heette, wil met de cursus de geschiedenis van Budel, Budelschoot, Budeldorpplein, Maarhezen, Kranendonk en Gastel naar een breed publiek brengen. De cursus is bedoeld voor iedereen met interesse in de lokale geschiedenis. Een vooropleiding is niet nodig. 4 cursusavonden vinden plaats op 5, 12, 19 en 26 oktober, telkens van 7:30 tot 9:30. Op zaterdag 31 oktober volgt dan de afsluiting met een dorpswandeling door Budeldorpplein, volgens de vereniging het enige industriedorp in Nederland. En daar worden dan ook de certificaten uitgereikt. Aanmelden kan tot 1 september via erfgoedkranendonk.nl. En dat was hem weer, deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Jan van Dobbelen.

Ja, ik hoor het wel in. Origineel ook van de LP Willie and the Pooh Boys. We hebben het over Creedence Clearwater Revival 1969 en Fortune in the Sun. Dat was een of andere vreemde persing die we tegen zijn gekomen. Nou ja, toch weer gebeurd. Stond op het A4'tje, dat is bij deze. We bedanken Hans van den Broek voor de productie en Han van Groezen wederom voor de presentatie van de agendaberichten. Een productie uit Valkswaard en Asten. Dat is deze.

was de grote hit van Debbie Harry samen met haar formatie Blondie. Origineel van Randy and the Rainbows en het heet nog steeds Denise. En daarvoor hadden wij een productie van Ruud van Rijen. En dat was hier met 24/7 Slave to the Music met ondersteunend materiaal. En ja, niet zo'n beetje, heel beetje goed. Zangeres Nance, die kwam uit Asten, geloof ik. En Ruud uit Valkswaard, van Dommelen. Een van de twee. Nou, in ieder geval leuk hier in de regio. Horizon het werk in de vakantiemodus en het is precies 10:45.

0: got bruises. That's right.
1: You got bruises.
0: Groot hit van Train en samen met Ashley Monroe was dat. Hier bij Horizon het werk in de vakantiemodus. Ook nog gedraaid The King Elvis Presley samen met de Jordaners. En dat heette dan allemaal weer Kiss Me Quick. Nou, kijk eens aan. We gaan door met The Isley Brothers van de Motown van de bovenste plank. Kom maar jongens.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
7: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Rotterdamse wijk De Es zijn vannacht ruim 20 mensen bekeurd, schrijft Omroep Rijnmond. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar van kracht is. Het gebiedsverbod houdt in dat mensen die niks te zoeken hebben in de wijk daar 's nachts niet mogen zijn. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Er wordt geklaagd over lawaai en drugsgebruik. Hoe hoog de boete is, wordt later bepaald door het Openbaar Ministerie. Het gebiedsverbod is uniek in Nederland en geldt voor een periode van 3 maanden, bij wijze van proef. Politie en justitie werken aan een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed, kunnen 2 of 3 strafpunten opleveren. Wie te veel punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Er wordt nog gepraat over de uitwerking. De aanpak moet in het najaar klaar zijn. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, bij Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Vanwege dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal tussen de Achterhoek en Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Er mag ook geen water meer uit het kanaal worden gehaald om land te besproeien. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan de kust, tot lokaal 26 in Limburg. Ook morgen belooft een zonnige en droge dag te worden, dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Utrecht Den Bosch bij Afrit Kerkdriel 5 kilometer, 10 minuten vertraging. Door werkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug 6 kilometer file. Aansluitend op de A17 vanuit Roosendaal 2 kilometer file. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Kuik 10 kilometer file, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

Luisteraars, wederom vanuit de Bouwkom Horizon, het werk in de vakantiemodus met Van Dommelen achter de knopjes. Het is 6:06 op deze 24 juli. Openden wij met Heatwave en Boogie Nights. Boogie Nights. Ja. Is dat niet een lange uitvoering, hè? Zo gaan ze een uur door. Nee, heb ik tijd voor. Dit programma loopt tot 12 uur, dus ja. Hier is Eddie Zoe en het heet Bijna.

Dat is het antwoord op de Engelse Beatles. We hebben het over de Amerikaanse Monkees. En een van de hits van de heren. A little bit me, a little bit you. En de volgende bij Eddie Zoe met Bijna Raak. Oeh, we hier bij Horizon uit Werk, 13 minuten over 11 uur.

0: Ja, non-stop dansen. Dat om 10 voor 11:30. Maar vroeg, hè? Nou ja. Krijg je wel een beetje de vakantie in de bol. En dan krijg je dat, hè, van die streek op vrijdag. Ja. Ik snap het helemaal. En daarvoor hadden wij de muziek van Robert Miles. Zijn instrumentale hit, dat heette dan weer allemaal Children. Hier bij Horizon at Work met de vakantiemodus.
1: Het wordt heet. Deze zomer. Radio Horizon.

voor hem, Casey Finch. En de jaren 80, zijn latere hit, Give It Up. En blijft mooi. Ook hadden wij de grote zomerhit op dit moment. Ja, er zijn er meerdere trouwens, van Rutger van Barneveld. Heb de zon zien zakken in de zee, oftewel zwoele zomernachten. Zo is officieel de titel eigenlijk. Ja, maar een leuke plaat, toch? Even kijken, we gaan naar een voormalig lid van de band, beatbandje van vroeger, de Outsiders. Was daar Wally Tax. In die tijd werd hij bestempeld als de jongen met het langste haar van Nederland. In de jaren 60, zo was dat. In de jaren 70 liet je zijn haar een beetje knippen. Liet hij zijn haar een beetje knippen? Nee, wel een grapje hoor. Hij had leuke soloplaten. Dit is een voorbeeldje. Het heet Miss Wonderful. Wally Tax.

0: Ja, maar dankjewel. Als je boodschappen moet doen, neem je wat grapefruit mee. Ja, dat is goed. Zo heette deze band ook, Grapefruit. Groot hit in de jaren, eind jaren 60. Met Deep Water. En daarvoor hadden wij Wally Tax. Ja. Wally Tax en Miss Wonderful. Jongens, blijf maar aan de gang. We gaan nu door met de agendaberichten.
1: Horizon Agenda.
2: Op de woensdagavonden tot 5 augustus organiseren.

0: Tijdens Dorpplein in de Kijker kunnen bezoekers kennis maken met de bijzondere geschiedenis van Bulldorpplein. Die middag begint in het monumentale kantinetheater met een korte filmpresentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van Dorpplein. Daarna verzorgen de zogeheten cicerones, dat zijn deskundige inwoners van het dorp, een rondleiding langs markante plekken in het dorp en de natuur. En als afsluiting volgt nog een korte rondleiding door het kantinetheater. Op woensdag 29 juli. Aanmelden kan via events@vvvkranendonk.nl. Na aanmelding ontvangen deelnemers aanvullende informatie. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.

grote succes en de doorbraak van Noel Havens en band VOF De Kunst. Suzanne, meerdere malen gecoverd door heel veel landen in Europa en ook de rest van de wereld. Ook. Ja, een grote hit van de jongens. En we bedanken Hans van den Broek voor de productie en Hans van Groes wederom voor de presentatie van de agenda berichten. Even kijken, we zitten op 10 minuten over 11:30 en we gaan weer even richting de jukebox. En de jukebox klaar? Ja, plaatje komt? Ja? Oh, oké.

Het was de grote doorbraak voor Casey Tunstall, Suddenly I See. En daarvoor hadden wij, even kijken op een lijstje, A4'tje. Ja, ja, Jay and the Americans, Jay and the Americans. Ja, ja, even wachten jongens, even wachten. Dat is een grote hit, Karamia, met de zanger Jay Black. Was dat een leuke plaat. Dit is de Summer Jam, omdat we midden in de zomer zitten. Het is net 11:45 geweest. Put your hands up.

0: The Summer of 69, Bryan Adams, zijn grootste hit, denk ik. Heaven ook wel, maar dit is een spante kroon, hè? Spante kroon.
1: Ja.
0: Is hij zelf ook bij eens, hoor ik wel.
1: Ja.
0: Dit is mijn voorlaatste plaatje wat ik heb gedraaid in het programma vandaag. Horizon at Work in de vakantiemodus. Ik heb er nog eentje voor je, de Goombay Dance Band. En dan gaan we op weg richting commercials en het nieuws van 12 uur. Na 12 uur hebben we voor je de muziek van de smaak. Van Zwaak, Peter Zwaak. Dan gaan we richting de kop van, even kijken, tussen 1 en 2, ja, 2 uur. Peter van Echt met zijn tussenuur komt er weer aan, tussen 2 en 3 uur. En tussen 4 en 6, Echt van Echt, ook met Peter van Echt. Ik zou zeggen, geniet van het weekend, lekker, fijne vakantie voor de vakantiegangers. En maandag ben ik er even toch weer wel. Jazeker, maandag, een nieuwe aflevering. Fijn weekend, dag. So many nights I woke up out of a dream of blue seas. White sand.

0: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms met geweld. De mannen hadden zelf geen werk, maar leefden wel op grote voet. Het geld dat de vrouwen verdienden, gaven de mannen volgens de politie uit aan dure kleding, drank, drugs en gokken. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, de andere 3 in Roemenië. Een van hen is inmiddels uitgeleverd aan Nederland. De politie in Rotterdam heeft vannacht ruim 20 mensen bekeurd in de wijk De Es. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar sinds gisteren van kracht is. De maatregel moet overlast door jongeren tegengaan. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht van de gevangenis in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan RTL Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst. Al was toen nog niet bekend waar hij naartoe zou gaan en wanneer. Holleder zet een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om hem zo streng te bewaken. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jürgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakte zijn debuut op 24 september in Amsterdam bij de Nations League-wedstrijd tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK. Het weer. Het is bewolkt. Het kan hier en daar licht regenen. Klaart later vandaag overal op en ook breekt de zon op de meeste plaatsen wel door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden maximaal aan de kust tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Zo druk op de weg op de A2 Utrecht en Bos. 9 kilometer file tussen Beest en Zaltbommel. Een kwartier vertraging. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. Bij knooppunt Klaverpolder 2 kilometer file. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen Barendrecht en Afrit Numansdorp 4 kilometer file. 10 minuten vertraging. A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Haps en Malden 6 kilometer file. Een half uur vertraging op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Ook door bezoekers aan de Vierdaagse. Tussen knooppunt Ewijk en Kuik staat 15 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hit

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in Gironde, ten westen van Bordeaux. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. Verder naar het zuiden woedt een grote brand bij Biscarros. Die heeft zo'n 2500 hectare verwoest. 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms ook met geweld. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven zij uit, volgens de politie, aan dure dingen zoals kleding, drank en drugs. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, 3 anderen in Roemenië. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, maar toen was nog niet duidelijk waar hij naartoe zou gaan. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakt zijn debuut op 24 september in Amsterdam. Dan speelt Duitsland bij de Nations League tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann. Die vertrok na het teleurstellend verlopen WK voor Duitsland. Het weer bewolkt, maar vanmiddag klaart het op en breekt de zon door. Het wordt een graad of 24. Ook morgen zonnig en opnieuw droog, dan ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is erg druk op de A2 Utrecht richting Den Bosch. 19 kilometer file tussen afrit Everdingen en afrit Kerkdriel. Bijna 3 kwartier vertraging. Komt natuurlijk ook door de afsluiting van de A27... tussen Everdingen en Gorkum door werkzaamheden. Op de A4 Rotterdam richting de Belgische grens tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom Noord staat het helemaal stil. Door een ongeluk is de weg dicht. Omrijden via Roosendaal over de A59, A17 en de A58... Op de A17 Roosendaal-Dordrecht nu een kwartier vertraging bij knooppunt Klaverpolder door werkzaamheden. Op de A16 bij de Moerdijkbrug dan weer. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Barendrecht en afrit Numansdorp. 20 minuten vertraging door omrijders en 4 kilometer file. Op de A58 Tilburg-Breda 5 minuten vertraging bij Ulvenhout. Een half uur vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Ook door de Nijmeegse Vierdaagse tussen Beuningen en Kuik 13 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Het weekend van 31 juli, 1 en 2 augustus organiseert Tourclub Heesen opnieuw het Heesen Fietsweekend. 3 dagen lang kunnen fietsliefhebbers genieten van prachtige uitgepeilde routes door het afwisselende Brabantse landschap. Elke dag is er een keuze van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. De routes voeren langs mooie natuurgebieden en karakteristieke plekjes in de regio en zijn vooral geschikt voor recreatieve fietsers. Minder geschikt voor racefietsen. Het evenement wordt mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers van Tourclub Heesen. Zij zorgen ervoor dat deelnemers onderweg onbezorgd kunnen genieten van hun sportieve en gezellige fietstocht. Het Heesen Fietsweekend. Meer informatie vind je op tchezen.nl. Erfgoedvereniging de Baronie van Kranendonk start dit najaar met een cursus Kranendonkologie. 5 lessen over de geschiedenis en cultuur van de 6 dorpen in de gemeente Kranendonk. De vereniging, die tot voor kort de Heemkundekring heette, wil met de cursus de geschiedenis van Budel, Budelschoot, Budeldorpplein, Maarhezen, Kranendonk en Gastel naar een breed publiek brengen. De cursus is bedoeld voor iedereen met interesse in de lokale geschiedenis. Een vooropleiding is niet nodig. 4 cursusavonden vinden plaats op 5, 12, 19 en 26 oktober, telkens van 7:30 tot 9:30. Op zaterdag 31 oktober volgt dan de afsluiting met een dorpswandeling door Budeldorpplein, volgens de vereniging het enige industriedorp in Nederland. En daar worden dan ook de certificaten uitgereikt. Aanmelden kan tot 1 september via erfgoedkranendonk.nl. En dat was hem weer, deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons.

0: even wat ruimte nodig? Storage World My Heze heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Een man heeft vannacht vanuit een woning in Nijmegen op agenten geschoten. Daarna schoot hij zichzelf neer en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, meldt de politie. De familie van de man had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. Agenten kwamen later af op een melding van een verdachte situatie bij een woning. Volgens de politie vertoonde de man onbegrepen gedrag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje in 2020. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. Op TikTok worden de accounts van minderjarigen niet goed afgeschermd, zegt de Europese Commissie. Het sociale medium overtreedt daarmee de regels. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. Brussel wil dat TikTok de instellingen aanpast. Gebeurt dat niet, dan kan het platform een boete krijgen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege 2 grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt bij Bordeaux in het departement Gironde. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. En verder naar het zuiden woedt ook een grote brand bij Biscarros. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon, blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 23 en 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Van echt.

This is the story of my baker.

0: zijn geslagen. Daar gaat het eigenlijk over. Deze Boney M Hit, Ma Baker, een bijzonder goedemiddag. Welkom bij dit nieuwe tussenuur en een bijzonder fijne vakantie en een goede reis.
1: Je zomervakantie start hier. Radio Horizon.

0: 28 juli, vrijdagmiddag, Thank God It's Friday, hadden wij de Freeloaders en het heette So Much Love to Give.
1: Radio Horizon.
2: Radio Horizon.

Vanaf maandag 27 juli tot en met vrijdag 14 augustus 2026 begint de bouwvakvakantie. Ik zal Bertus zometeen eens bellen. Ja, je weet wel, van die stijgerbuizen. Hadden we Joan Osborne en One of Us. Een bijzonder goede middag en thank God it's Friday.

pak zo'n week of drie op zijn gat. Maar dat is allemaal niet meer. Wat dat betreft is er veel veranderd. De bouwvak is niet meer wat het geweest is. Maar toch zijn er nog steeds bouwvakkers die hun eigen dorp uiteindelijk de cafés opzoeken op vrijdagmiddag. En om dan gezamenlijk lekkere bier te drinken en lol te maken ook in ieder geval. En een heleboel sterke verhalen vertellen. Want dat hoort er natuurlijk ook bij. Veel plezier mannen. Fijne vakantie in ieder geval.

0: Oh ja. Ik had hem natuurlijk aan moeten zien komen. Er zijn natuurlijk ook vrouwen die werkzaam zijn in de bouw. Mannen en vrouwen die in de bouw werken. Heel veel plezier deze middag.
1: Horizon Regio Nieuws Headlines.
2: Samenwerking moet natuurbrandrisico in Weerterbos en Huchterheide verkleinen. Nederlands Steendrukmuseum zoekt mooiste bloemontwerp. En Waterschap de Dommel constateert 16 overtredingen van waterbeperkingen.
1: Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
3: Radio Horizon.

vertaald zou je kunnen zeggen, het papier is te laat. Maar dat klinkt natuurlijk nergens naar. Hadden we Genesis met Paper Late. Het is 5:05 geworden. En we lazen gisteren toevallig in de krant dat het ontsnapte aapje uit de Beekse Berg is gevonden. Ja, de bedoeling was dat die sowieso overgebracht zou worden naar een dierentuin in Duitsland. En daarom begrijp ik die ontsnappingspoging wel. Maar uiteindelijk is die toch weer gevangen genomen. Dit is Passenger and the Wrong Direction. Now is he-

0: Runway.
1: Ja, de nieuwe van Lady Gaga en Ducci en Jorah Runway. Wie maakte de mooiste bloemtekening? Het Nederlands Steendrukmuseum in Valkenswaard organiseert een ontwerpwedstrijd voor volwassenen. De winnaar krijgt de kans om het eigen ontwerp onder begeleiding op een echte lithosteen te zetten, waarna er professionele steenafdrukken gemaakt kunnen gaan worden. Ontwerpen kunnen tot en met dinsdag 4 augustus worden ingezonden via info@steendrukmuseum.nl. En de winnaar wordt bekendgemaakt op donderdag 6 augustus tijdens Donderdag Bloemendag in het Nederlands Steendrukmuseum. En voor meer informatie over de wedstrijd kun je terecht op de website van het

We zingen de tandarts, Sing Hallelujah. Tenminste, hij heeft destijds gekozen voor een studie in Zweden voor tandheelkunde. Dat wilden we eigenlijk even kwijt. Maar verkoos ook een zangcarrière. Dat heeft hem uiteindelijk ook zeker geen windeieren gelegd. Nou hebben wij afgelopen week al een paar keer kunnen horen dat het IVN Hezen leende op zondag 16 augustus een bijzondere natuurwandeling door de Hubertusbossen en naar het Freulenlaantje organiseert. En ik ben me zo geïnteresseerd geraakt. Ik denk dat ik toch maar eens mee ga wandelen. Want er wordt het verhaal verteld van Freule Ursula. Ze verbleef na het vertrek van een grote liefde op het kasteel in Hezen en leidde daar een teruggetrokken

Vivien Rezeleende die organiseert dus op zondag 16 augustus... een bijzondere natuurwandeling door de Hubertusbossen... en naar het Freulelaantje. Ja, Freule Ursula bleef na haar vertrek... van een grote liefde op het kasteel wonen in Hezen... en leidde uiteindelijk een teruggetrokken bestaan. Ze bereikte de leeftijd van 96 jaar... en vond ook veel rust ook in de natuur. En vrijwel iedere dag liet ze zich met een ezelwagentje... door de Hubertusbossen naar de Strabrechtse Heide rijden... En daarbij volgden ze steeds dezelfde route... die later dus bekend werd als het Freulelaantje. Ja, mensen in de regio die zullen denken, waar maakt hij zich druk om? Ja, ik ken dit verhaal niet. Ik vind het eigenlijk wel een heel mooi verhaal. Zondag 16 augustus. Dit is Empire of the Sun and We Are the People.

0: Stevie Wonder. I just called to say I love you. En dan bedoel ik eigenlijk dit. Cha-cha-cha.
1: Maar dat is helemaal geen cha-cha-cha. Dit is Madonna en Sabrina Carpenter. Bring your love.

moet ik eerlijk bekennen dat ik me niet meer zo bezighoud met de hitparade zoals ik dat vroeger deed. Volgens mij is dit niet het hit geworden wat ze misschien allebei wel verwacht hadden. Madonna en Sabrina Carpenter hoorde je met Bring Your Love. Ik bedank je voor het luisteren naar dit tussenuur voor deze vrijdagmiddag. Volgende week doen we uiteraard weer een nieuwe van maandag tot en met vrijdag. En voor een ieder die het horen wil, straks om 4 uur zijn we er met een nieuwe Echt van Echt. Alvast een heel goed weekend en tot vanmiddag. Mooi.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
5: Annette Schut met het NOS-journaal. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de ijsbaan doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de criminelen. Hoeveel losgeld is geëist, is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. TikTok overtreedt de regels, zegt de Europese Commissie, door het niet goed afschermen van profielen van minderjarigen. Als ze hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. De EU dreigt met boetes als dat zo blijft. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international tekent een contract voor 2 jaar... en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Het blijft droog bij zo'n 23 tot 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
6: DAB+
7: en overal online.
6: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
8: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die klaar was voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden 2 mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20... en de andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de eis wit doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar... en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen ook droog en zonnig en daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 110 kilometer file in de regio, onder andere op de A2 richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er 35 minuten langer over. De A16 richting Rotterdam, want er wordt gewerkt aan de Moerdijkbrug en daarom is je vertraging tussen Breda en Dordrecht 30 minuten. Daarom sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder 30 minuten extra. Op de A29 richting Bergen op Zoom sta je even stil tussen Barendrecht en afrit Numansdorp. Je vertraging is hier 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Radio Horizon. Horizon. Peter van Echt.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. Even na 4 uur geworden op deze vrijdagmiddag, deze 24 juli. Een hele goede reis en veel plezier, hè?
1: Je zomervakantie start hier. Radio Horizon. Live.

waar Josie is. Je hebt het aan het begin van dit nummer kunnen horen. Hij is op vakantie, ver weg van hier. En heel veel mensen genieten vandaag van hun welverdiende vakantie. Die vandaag gaat beginnen. 3 weken lang zon, zee en wat al niet meer. Maar misschien doe je het ook lekker rustig aan. Blijf je lekker thuis. Ook prima. Hadden wij die Outfield. Welkom bij deze nieuwe Echt van Echt op deze vrijdagmiddag. Dit is Joyce Newton.

Weekend komt eraan. Hadden wij Bakermat en Rainy en het heette I Love Life. De ASML zomerspelen zijn dus weer volop aan de gang, waarbij kinderen gratis de hele zomer lang allerlei sporten kunnen uitproberen. ASML organiseert de spelen met Brabant Sport en andere organisaties om met name gezinnen met een kleine portemonnee een fijne zomer te bieden. Deze derde editie doet ook de gemeente Valkenswaard mee. En het idee achter de zomerspelen die plaatsvinden in Veldhoven, Eindhoven, Helmond, Gelderop-Mierlo en nu dus ook in Valkenswaard, is dat de kinderen tussen de 6 en 13 jaar kennis kunnen maken met uiteenlopende sporten zoals voetbal, basketbal, freerunning, dans, judo, padellen en ook een heuse bootcamp. Dus maak daar gebruik van.

het is geen probleem, want tot 6 uur zitten wij hier sowieso. Hadden wij Douwe Bob en Mo en nog even blijven. Ja, je ziet het vaak om je heen gebeuren in de avonduren. Dat mensen een ommetje gaan maken. Het ommetje Borkel en Schaft is trouwens vernieuwd. De nieuwe wandelroute is 6,7 kilometer lang. En voert door het buitengebied van de karakteristieke dorpen. En laat wandelaars kennis maken met het afwisselende landschap van Dommeldaal. De route die start op het Dorpsplein en loopt langs verschillende markante plekken, waaronder het Biestven, de oude houtfabriek, het historische bruggetje, het geitenschoor over de Dommel en de Antoniuskapel. En de wandeling volgt wandelknooppunten met de groen-gele markering. Dus daar moet je wel even op letten. Dus het ommetje in Borkel en Schaft is vernieuwd. Maak er eens gebruik van. Even je hoofd leegmaken. Altijd lekker. En doe het misschien samen. The Farm. And All Together Now.

echt voor deze werkweek. En ook de komende weken zijn we er gewoon, ondanks de vakantieperiode, met dit programma. En reageren, het kan altijd. Hè. Doe het via peter.vanecht@rtvhorizon.nl. Hadden wij de Farm en you're all together now. Is daarmee even half vijf geworden. En zometeen gaan we luisteren naar een nieuwe Horizon Agenda. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons. Hè. Doe het via info@rtvhorizon.nl. Dit is John Mayer en Taylor Swift. I was born.

0: Smokkelaarsbos geven objecten de sfeer weer die recht doet aan de smokkelaars uit het verleden van Luiksgestel. In dit stukje bos zijn diverse objecten te zien en bij enkele kan je zomaar naar binnen. Het Smokkelaarsbos is gelegen aan de Postelse Heideweg in Luiksgestel. Dagelijks geopend van 10 tot 7 uur en de toegang is gratis. Meer informatie vind je op koperteut.nl. Kinderen en gezinnen kunnen deze zomer op ontdekkingstocht in de Grote Heide met een nieuwe speurwandeling onder de titel De Woenderkammer van het Woud. Tijdens deze interactieve tocht maken jonge avonturiers op speelse wijze kennis met de natuur en de geheimen van het bos. De wandeling start bij het inspiratiepunt van de Grote Heide aan de Achelse Kluis. Daar ontvangen deelnemers een routefolder waarmee ze een parcours van ongeveer 2 kilometer kunnen volgen. Onderweg komen ze allerlei opdrachten, raadsels en weetjes tegen over bomen, wortels en bladeren en dieren die in het bos leven. De Woenderkammer van het Woud. Meer informatie vind je bij het inspiratiepunt De Grote Heide aan de Achelse Kluis. Al jaren stopt het team van de Hollandse Hoeve tijd en energie in het creëren van een leuke speurtocht door het Maisdoolhof. Doolhof is jaarlijks geopend van medio juli tot de tweede week van september. En is te vinden bij de kinderboerderij De Hollandse Hoeve aan de Turnhoutseweg 46 in Reuzel. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

muziek van Martin Garrix en Bon met Home. Al van alweer een aantal jaren geleden. Het is ermee bijna 15 minuten voor 5 geworden. En hiervoor hadden wij dus nog de Horizon Agenda. Mocht het te snel zijn gegaan, je kunt natuurlijk altijd alle berichten teruglezen op onze website www.rtvhorizon.nl.

meer je om je heen kijkt en het nieuws volgt, dan begint het er wel steeds meer op te lijken. De aap die ruim een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen is gevangen. Hij werd gevonden in een vangkooi die was neergezet als onderdeel van de zoekactie. Het dier is uiteindelijk teruggebracht naar het safaripark en de kuif Manga Bee stak eind juni zwemmend de gracht rond zijn verblijf over en nam de benen en ging de wijde wereld in. Na zijn ontsnapping werd hij hiermaals meermaals in de omgeving gezien en vooral in Esbeek heeft hij zich vaak opgehouden. Volgens de Beekse Bergen maakt de aap het goed. De komende 30 dagen zal hij uiteindelijk wel in quarantaine gaan. En uiteindelijk zal hij naar een Duitse dierentuin verhuizen. En dat was eigenlijk al gepland voordat hij er uiteindelijk vandoor ging. En dan snap ik het eigenlijk wel. Ik bedoel, waarom moet ik nou naar Duitsland? Terwijl ik het hier zo leuk vind. In Hilvarenbeek, in Safari Park Beekse Bergen. Dit is Sam Fender en Olivia.

een leuke bestemming. Ik ben er nog nooit geweest, dus wie weet. Het is bijna 5 uur. Zometeen het allerlaatste weer nieuws en verkeer hier vanuit de studio in Marees. Hier vanuit de Zuidoost-Brabant hadden wij nog Peter Allen en I Go to Rio. En dan zien we elkaar zometeen na 5 uur bijzonder graag terug voor deel 2 van dit.

nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op de lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. Daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong omdat die Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen door Russische raketaanvallen mensen om in Kiev. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaanoever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Meerdere kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaanoever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. Na Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters en Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen, meldt de Europese Commissie die dat regelt. De landen hadden allebei om hulp gevraagd. Dan het weer. Het is zonnig en droog bij 21 tot 25 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Born en Meersen is je vertraging daarom 15 tot 20 minuten. Een wegafsluiting, de A4 richting Antwerpen, die is dicht tussen Steenbergen en Berg op Zoom Noord. Dat komt door opruimwerkzaamheden en politieonderzoek na een ongeluk. Je kunt omrijden via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. De politie verwacht dat dit nog tot 7 uur zal duren. De A16 richting Rotterdam vanwege wegwerkzaamheden aan de Moerdijkbrug vielen tussen Breda-Noord en Dordrecht. 10 kilometer met 30 minuten oponthoud omdat de rechte rijstrook dicht is. Daarom sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder is je vertraging 30 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Peter van Echt.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen schoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje.

en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

mooie platen. Daar hadden wij Boudewijn de Groot in de avond. En daarvoor hadden wij nog de Coming Arts met Don't Leave Me This Way. Vrijdagmiddag, het weekend is zojuist begonnen. En voor vele anderen is zojuist ook de zomervakantie begonnen. Geniet er beide van de

nieuws van bij ons en ook de hits die je kent. En ook in het weekend zijn wij radioactief. Morgen vroeg om 9 uur zijn we er alweer met het programma Fris uit de Veren. Van harte welkom alvast. Hadden wij de Eagles en je hoorde Heartache 2.

altijd onderweg zijn naar een nieuwe knooppunt Leen. Rijden straks om 6 uur met Frans van Dam. Was dit Calvin Harris en Satisfy. En natuurlijk blijven luisteren deze vrijdagavond. We hebben natuurlijk ook nog Horizon Verbreed tussen 7 en 9 uur. En dan hebben we Jordan en Stef nog tot 11 uur vanavond hier op Radio Horizon. En dan het komende weekende, ja, elke zaterdag en zondag. Dan zijn we er vanaf 9 uur met het ochtendprogramma Fris uit de Veren. En er is best nog wel wat werk aan de winkel. Ik bedoel, de playlist is nog bij lange na niet gevuld. Heb je nog een leuke suggestie? Laat het mij weten. Peter.vanecht@rtvhorizon.nl. Dit is Margriet

0: dat zijn toch van die mooie pareltjes hier op Radio Horizon. In dit geval hadden wij de Black Pearl. Hadden wij muziek van Margriet Eshuis en haar band. En dat kwam uit 1982.
1: Het zomert op je radio. Het nieuws uit de regio. De zomerhits die je kent. Dit is Radio Horizon. Het geluid van de zomer.

Zoutelanden Bluf eeuwig dankbaar is. Want we hebben dit prachtige, mooie dorpje toch mooi op de kaart gezet. Met deze enorme hit alweer een tijdje geleden. En het hoort een beetje bij de zomer ook, hè? Ga er maar eens een keertje naartoe. Hartstikke leuk. Zoutelanden Bluf.

vreemd einde. Zit hij nou te huilen eigenlijk? Stroma hadden we met Formidable. Zometeen, zoals ik eerder al zei, de allerlaatste Horizon-agenda. Voor deze werkweek. Redactie Hans van den Broek. En het wordt gepresenteerd zometeen door Hans van den Goezen. En nogmaals, wil je er gebruik van maken? Hè? Doe het, hè. Kost je verder niks. Enkel en alleen maar de moeite. We nemen het op in de dagprogrammering. Je hoort het de hele week voorbij komen in de programmering hier op Radio Horizon. En het resultaat is verbluffend. Dat zul je meemaken. Dit is Phil Collins en Something.

0: Het weekend van 31 juli, 1 en 2 augustus organiseert Tourclub Heesen opnieuw het Heesen Fietsweekend. 3 dagen lang kunnen fietsliefhebbers genieten van prachtige uitgepeilde routes door het afwisselende Brabantse landschap. Elke dag is er een keuze van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. De routes voeren langs mooie natuurgebieden en karakteristieke plekjes in de regio en zijn vooral geschikt voor recreatieve fietsers, minder geschikt voor racefietsen. Het evenement wordt mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers van Tourclub Heesen. Zij zorgen ervoor dat deelnemers onderweg onbezorgd kunnen genieten van hun sportieve en gezellige fietstocht. Het Heesen Fietsweekend. Meer informatie vind je op tchezen.nl. Erfgoedvereniging de Baronie van Kranendonk start dit najaar met een cursus Kranendonkologie. 5 lessen over de geschiedenis en cultuur van de 6 dorpen in de gemeente Kranendonk. De vereniging, die tot voor kort de Heemkundekring heette, wil met de cursus de geschiedenis van Budel, Budelschoot, Budeldorpplein, Maarhezen, Kranendonk en Gastel naar een breed publiek brengen. De cursus is bedoeld voor iedereen met interesse in de lokale geschiedenis. Een vooropleiding is niet nodig. 4 cursusavonden vinden plaats op 5, 12, 19 en 26 oktober, telkens van 7:30 tot 9:30. Op zaterdag 31 oktober volgt dan de afsluiting met een dorpswandeling door Budeldorpplein, volgens de vereniging het enige industriedorp in Nederland. En daar worden dan ook de certificaten uitgereikt. Aanmelden kan tot 1 september via erfgoedkranendonk.nl. En dat was hem weer, deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

Peace on Earth. Dat is eigenlijk iets wat we allemaal wel zouden willen uiteindelijk. Maar wat soms nog erg moeilijk blijkt te zijn ook. George Harrison hadden wij. Bedanken wij Hans van den Broek en Hans van Groezen voor de Horizonagenda. Voor de hele week lang. Ze hebben hun uiterste best gedaan. En dat gaan ze volgende week weer doen. Met een beetje geluk. Dit is muziek van Paul McCartney.

voor het luisteren naar het programma Echt van Echt. De hele werkweek lang. Doen we volgende week weer, hè, ondanks dat het vakantie is. Een heel goed weekend. En voor ieder die het horen wil, tot morgen vroeg om 9 uur voor een nieuwe Fris uit de Veer. Radio.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn er bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarros. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd en daar zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op die lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. En daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert, meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen mensen om in Kiev door Russische raketaanvallen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. En de gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dan het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. De files nemen nu snel af, maar het blijft druk op de A16 richting Rotterdam vanwege de werkzaamheden op de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is daar dicht en tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht doe je er 25 minuten langer over. Hierdoor is het ook druk op de A17 richting Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. Betekent dat 15 tot 20 minuten vertraging. De A58 richting Eindhoven, want er staat een kapotte auto tussen Moergestel en Oorschot. 6 kilometer met 15 minuten oponthoud. En tot slot de A4 richting Antwerpen, want die is dicht voor politieonderzoek tussen Afrit Tolen en Berg op Zoom Noord. Omrijden dat kan via Roosendaal over de A59, de A17, de A58. Nou, Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 7 uur zal duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio Horizon.
0: Frans van Dam.
7: En die zat net even naar de temperatuur te kijken. Het wordt weer warmer, jongens. Ja, we gaan het weer krijgen. 26, 27 graden. We gaan eraan beginnen. De vrijdagaflevering, de weekendaflevering van Knulven Lener Heijden. Terug naar de jaren 70, Features en Herb. Shake your groove thing.

Night, dat kennen we allemaal uit 1979. Maar om daar nou mee te beginnen, dat vond ik nou weer een beetje... Zeker de weekendaflevering. Een schrikje grooving. Herb Feemster. Dat is de originele Herb. En Peaches, die zijn er een stuk of vijf geweest. En dit was de versie met Linda Green, inderdaad. En een schrikje grooving. Wat een goed motto eigenlijk. Gaan we doen het komende uurtje knoop in Leenrijden zo. Vlak voor Hans van der Meijs. Hij zou wat eerder komen. Voor de koffie natuurlijk. We zetten goede koffie hier bij Radio Horizon. Dit komt uit 87. Leuk.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

de zon, zullen we dan maar zeggen. El mismo sol, Alvaro Soler. Waar is hij gebleven eigenlijk? 2015 had hij twee hits achter elkaar. Waarvan dit de grootste was. En sindsdien hebben we er weinig meer van gehoord. Straks nog Hugo Lanzotto, de Franse DJ's. Die de remake hebben gemaakt van de Jamaican Bam Bam. Maar eerst Brian Ferry.

had eigenlijk Cha Cha Cha getipt als nieuwe single uit het album The Romantic van Bruno Mars. Maar het is toch deze geworden, On My Soul. Ja, soms zitten we er ook helemaal langs. We gaan even naar het landgoed van Elvis Presley. Graceland uit 86. Hier is

0: verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. We gaan naar de laatste files van de avondspits. En dat is onder andere op de A4 nog, richting Rotterdam. Tussen Dinteloord en knooppunt Sabina was de weg dicht na een ongeluk. Het verkeer wordt nu via de vluchtstrook geleid, maar je doet er 10 minuten langer over. Naar verwachting gaat de weg weer open om 7 uur vanavond. De A16 richting Rotterdam, want er wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht veroorzaakt dat een vertraging van 15 minuten. En door die werkzaamheden sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder, 10 minuten extra. En dan nog 10 minuten vertraging op de A29 richting Rotterdam. Tussen Willemstad en afrit Numansdorp. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.

weet hij wel. En van Mike and the Mechanics, de stem van Mike and the Mechanics. Paul Carrick. Sympathieke vent trouwens. Hij trad nog niet zo lang geleden op in Eindhoven. We draaiden Don't Shed

0: Lekker een vette band. Heerlijk. Patrice Rushen had het wel in de gaten. Look Up, het album uit 1982, stond deze plaat op Forget Me Not. En daar moet je nou eens voor de aardigheden eens naar luisteren. Er staan veel goede disco-nummers op als je ervan houdt. Bijna 7:15.
1: Horizon, de streekomroep voor Heesleende, Kranendonk en Valkenswaard. Het nieuws van bij ons.
2: Radio Horizon.
1: De hits die je kent.
0: Een beetje disco kan niet ontbreken natuurlijk in de show vandaag. En de simpelste is hem ook niet voor de laatste keer deze week. Charlie Puth, Michael McDonald en Kenny Loggins. Twee jeugdhelden zullen we dan maar zeggen. Hoor je straks het laatste nummer van dit uur. Dit is Latin Quarter, Radio Africa.

Tim Finn, noem even Weather With You. Fraction, Too Much Friction. Don't Dream It's Over. En deze uit 1984. Gelegenheidsbandje van de heren uit Nieuw-Zeeland. Split Ends draaiden we nog een keer. A Message to My Girl. 7 voor 7. De nieuwe Alex Warren komt eraan. Hier is

Niels van der Meis, die is er ondertussen al. Die hoor je zometeen in Horizon Verbreed. En ik ben er maandag weer voor een nieuwe aflevering van dit ludieke programma. Maar niet voordat we afscheid genomen hebben van de simpeltjes en van deze week. Whatever's Clever, nieuwe album van Charlie Puth. En daar staat deze samenwerking op met Michael en Kenny.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarros. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin de familie verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Wadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Het gebeurde in 2023. Een muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach twee keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. In oktober krijgen de twee hun straf te horen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. En dit weekend zijn de laatste twee ritten in de Tour de France. Dan nog het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt nog langzaam op de A4 richting Rotterdam. Die is tussen Dinteloord en knooppunt Sabina afgesloten geweest na een ongeluk. Inmiddels kan het verkeer er langs via de vluchtstrook, maar reken op 5 tot 10 minuten vertraging. En ook 5 minuten vertraging op de A16 richting Rotterdam. Er wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt en dat veroorzaakt file tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Van der Meijs.
4: Vannacht welkom, 7 uur geweest. We zijn er tot aan 9 uur met Horizon verbreed. Knooppunt Leenderheide hoorde je. En dat met Charlie Putt, Michael McDonald en Kenny Loggins. Wauw!

Michael McDonald, 1986 in Sweet Freedom. Je hoorde hem ook al als Simple Shazam samen met Charlie Pett en Kenny Loggins. Wat een fantastische plaat is dat. We zijn er tot aan 9 uur en het weekend is begonnen.

0: Gold Kimono met Money in My Head.
1: Het nieuws uit de regio.
2: De hits die je kent. Radio Horizon.
0: En achter Gold Kimono zit dan Martijn Konijnenburg. Maakt leuke muziek. Dat hoorde je. En Move Away van The Culture Club en Bruno Mars uit de hitparade van dit moment. Het was vandaag 23 graden.

Met z'n allen onderweg naar Saturday Night, Jordan Wickfield en Keep It Coming Love van Casey en de Sunshine Band daarvoor. En uit de hitparade van dit moment hoorde je Jonas Blue en The Edge of Desire. De inspectie Gezondheidszorg die heeft op 24 maart 2026 onaangekondigd verpleeghuis De Vlasgaard in Valkenswaard, onderdeel van Stichting Valkenhof, bezocht. De conclusie in een rapport zijn hard. Op 7 van de 8 getoetste normen voldoet de instelling grotendeels niet. Ga eens kijken op de site van rtvhorizon.nl en zie het verslag van onze hoofdredacteur Arie Muller hierop. Radio Horizon, daar luister je naar rtvhorizon.nl.

Terug naar 1981 met de Jacksons en Walk Right Now. De lange uitvoering draaiden we maar liefst. En mocht je tijd hebben om tv te kijken, er draait een prachtige documentaire van de Jacksons op dit moment. Dus ga er zeker eens naar kijken. Dat is echt de moeite waard. Drive Safe daarvoor. Miles Smith samen met Neil Horan. 23 graden was het vandaag en morgen wordt het 28 graden en schijnt de zon volop.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In Spanje zijn nog 2 dorpen ten westen van Madrid geëvacueerd. Duizenden inwoners hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In andere dorpen moeten mensen juist verplicht binnenblijven. In het hele Spaanse gebied zijn er 45.000 mensen die of moeten evacueren of in quarantaine zitten. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Ouadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie op zoek naar hem. De familie maakt zich grote zorgen, omdat Ouadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. 4 andere Palestijnen en 2 Israëliërs zouden gewond zijn geraakt. Verschillende kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Mijn naam is Rijn Baartman van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Hans van der Meij.

5 over 8 geweest vannacht. Welkom, je luistert naar Horizon Verbreed. We zijn er tot aan 9 uur. Het eerste uur begonnen we al met Michael McDonald. Dus we dachten, kom, de Doobie Brothers zonder Michael McDonald. Dat moet kunnen, de long train running.

Bijna kwart over acht, Radio Horizon met Horizon Verbreed. Zometeen om 9 uur kun je gaan luisteren naar Stef en Jordan. En morgen vroeg zit Peter van Echt hier in de ochtendshow, gevolgd door de show van de radio Dian en Erik-Jan de Sterke. Set Me Free, je hoorde Jackie Graham en Elton John en Kiki D en Don't Go Breaking My Heart.

Een van de vele grote hits voor Avicii. Deze komt uit 2013 en in 2018 overleed de man. Hey Brother was een van zijn grootste hits. Good Reason, nieuwe opname van Gracie Abrams.

9 uur, daarna Stef en Jordan. Mocht jij een keer mee willen werken aan dit programma, kan altijd hans@rtvhorizon.nl. Dus hans@rtvhorizon.nl. En ga trouwens ook eens op onze site kijken, rtvhorizon.nl.

0: Enrique Iglesias samen met Kelis en I'm Not In Love.
1: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard.

Sky SCO. Je hebt stiekem mee zitten zingen op deze grootheid uit 1980 van Ottawa. Dit was Horizon Verbreed voor vandaag. Zometeen heel veel plezier met Stefan en Jordan. Ik neem je mee tot aan 11 uur. Ik heb stiekem op het lijstje zitten kijken. Ze hebben leuke muziek.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk hebben deze maand een recordoppervlakte verwoest. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Copernicus. Meer dan 50.000 hectare is verbrand. Ook met het aantal branden is een record verbroken. Dit jaar ontstond in het land al 311 keer brand. Vooral het gebied rond Bordeaux is hard getroffen. Op dit moment woedt er een grote natuurbrand in het departement Gironde. Bij het blussen zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. En verder is er een grote brand bij Biscarrosse, verder naar het zuiden in Frankrijk. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd vanwege grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. En daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. Dan het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Just a Kiss, Lady Antebellum. Stef, we komen echt net de studio binnenlopen.
1: Ja.
0: We zijn er gewoon.
1: Beetje aan de late kant.
0: Ongekend, we zijn er.
2: Begin je weekend goed met Jordan en Stef. Jordan Koevoets en Stefan Her. Radio Horizon.
0: Oké. Heb je al een soort idee van wat we gaan doen vanavond?
1: Nou ja, ik denk dat het gewoon weer gaat lijken op vorige week.
0: Vorige week? Oh echt?
1: Ja. Het uur in twee met het weer, een heleboel regio-nieuws en zo richting het einde van de show wat interessantere stukjes zoals de bekende verjaardagen, de bekende feestdagen. We gaan het even hebben over onze week. En natuurlijk een heleboel goede muziek.
0: En de mensen moeten dus eigenlijk gewoon blijven tot het einde, zeg je?
1: Dat is wel gewenst.
0: Oké dan. Hey, vandaag ook nieuwe nummers. Dat wordt heel spannend. Goeie muziek
1: ook,
0: weer.
1: Ook
0: weer. Maar eerst even een nummer wat je alvast kent. Ja, LA Duhay, hier is Happy Now.

0: Ariana Grande interview. Stef,
1: ja.
0: We hebben eerst even iets heel speciaals.
1: Oké. Okay.
0: Je kan zo dadelijk ons weer bekijken op Horizon TV.
1: Oh.
0: Dat kan via KPN en Access vooral 1360, Ziggo 41, Delta 802 of T-Mobile 830. Maar, dan voor waar we allemaal gekomen zijn, het regionieuws. Heb je iets spannends voor ons?
1: Jazeker.
0: Oké. Okay.
1: In het weekend van 31 juli, 1 en 2 augustus organiseert Tourclub Hezen opnieuw het Hezer Fietsweekend. 3 dagen lang kunnen fietsliefhebbers genieten van prachtige uitgepeilde routes door het afwisselende Brabantse landschap. Elke dag is er keuze uit routes van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. De kortere routes maken deel uit van de 60 kilometer route, waardoor deelnemers iedere dag eenvoudig een andere afstand kunnen kiezen. Ze zijn vooral geschikt voor recreatieve fietsers en minder voor racefietsen. Het evenement wordt mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers van Tourclub Hezen. Kijk voor alle informatie op www.tchezen.nl.
0: Oké, dus eigenlijk is dat al best wel snel.
1: Ja, dat is komend weekend.
0: Huh.
1: Ja, of niet komend weekend, volgend weekend.
0: Dus jij bent al lang aan het oefenen geslagen?
1: Nee, ik kan eigenlijk helemaal niet zo heel erg goed fietsen.
0: Oh.
1: Nee, ik, mijn voorkeur gaat toch echt wel uit naar motorfietsen.
0: Ja, maar... Nou heb je ook niet zoveel tijd meer om te oefenen. Nou is het een beetje...
1: Nee, nou is het de moeite niet meer.
0: Nou is het een beetje te laat.
1: Nee, nou kun je maar beter gewoon opgeven.
0: Het trainingsseizoen was eigenlijk al wel gestart, zeg maar.
1: Ja, dat klopt.
0: Oké.
1: En ik denk dat jij daar een liedje bij hebt.
0: Dua Lipa nu.

0: Martin Garrix hoorde je daar samen met Jax. Dat was Told You So. Stef, dit is trouwens wel een van de artiesten die het helaas niet heeft gehaald bij de nieuwe nummers vandaag.
1: Oh, jammer.
0: Ja, kan mijn ene beste zijn. Martin Garrix heeft wel eens nieuw gemaakt samen met U2 vandaag. Maar helaas is hem niet geworden. Net niet.
1: Oké.
0: Dus heb je nog regionieuws?
1: Jazeker. De gemeente Heezeleende is gestart met de voorbereiding van de definitieve herinrichting van de Geldropseweg. Het gaat om een deel tussen de rotonde bij de Muggenberg en de Rulselaan en de drempel bij de kruising met Strabrecht. De herinrichting omvat onder meer de vervanging van de riolering, de aanleg van een gescheiden rioolsysteem en werkzaamheden aan kabels en leidingen in samenwerking met Enexis en Brabant Water. Ook worden de rijbaan, fiets- en voetpaden en het openbaar groen opnieuw ingericht. De Geldropseweg blijft een belangrijke ontsluitingsweg, maar het totale percentage verharding neemt af om de leefomgeving te verbeteren. In het najaar wordt naar verwachting een van de eerder gepresenteerde ontwerpen gekozen. Dat wordt in het voorjaar van 2027 uitgewerkt en gepresenteerd aan bewoners en de gemeenteraad. De gemeente verwacht begin 2029 met de werkzaamheden te kunnen starten.
0: Dankjewel Stef. Over starten gesproken, ik heb een liedje.
1: Okay.
0: En hij wordt al heel veel gedraaid. Alleen alsnog blijft hij eigenlijk heel goed.
1: Oh.
0: Soms heb je die, hè?
1: Ja.
0: Soms wel.
1: Van die toekomstige klassiekertjes.
0: Dat is. Jonas Blue, Edge of Desire.

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone. Stef,
1: ja.
0: Je hebt voor ons het weer.
1: Ja, zeker.
0: Is toch fijn? Hè? Elke week kunnen we gewoon luisteren naar radio en dan weten we gewoon wat voor weer het gaat worden.
1: En ik ben dus gewoon niet Gone, Gone, Gone.
0: Oh, kijk, ook nog.
2: Het Radio Horizon Weekend Weerbericht.
1: Vanavond blijft het droog en vrij zonnig. Vannacht zijn er opklaringen en wolkenvelden. De minima liggen tussen 12 en 15 graden. Zaterdag wordt het warm met 28 graden en hierbij schijnt de zon flink. Op zondag kunnen we buien verwachten. Volgende week ziet er warm en zonnig uit. En vanaf woensdag staat er een reeks tropische dagen op het programma.
0: Dat is wel echt iets Nederlands. Hè? Ik wilde het eerlijk gezegd ook al tegen jou beginnen. Van hey, het weer is wel een beetje minder aan het worden. Ik
1: ben altijd een beetje de positieve zak als het op weer aankomt. Want ik vind stereotypes vind ik niet zo leuk. Dus ik wil niet, net zoals iedere andere Nederlander zijn, alleen maar zeiken over weer, weet je wel.
0: Snap ik.
1: Maar ik vind dit weer ook best wel lekker. Ik heb vandaag de hele dag buiten gewerkt en het is gewoon, het is wel te doen. Je moet een beetje bezig blijven. Maar dan is het ook wel echt lekker dat het niet zo knijterheet is.
0: Nou ja, de enige reden eigenlijk dat ik hierover kan klagen is dat ik vakantie heb.
1: Oké.
0: En dat ik dus eigenlijk net iets zonniger zou willen.
1: Oké. Voor een terrasje is het niet ideaal.
0: Blijkbaar komt het wel weer beter weer aan. Hey.
1: Boffen wij.
0: En wel geluk. Dan noemen ze het 1977. Doen we niet vaak. Zo nou. Oké. Boney M. Hier is Sunny.

0: Marshmallow, Where We Go. Stef, om het af te leren, nog één regenuurtje dan?
1: Nou, vooruit dan.
0: Of misschien nog een paar daarna zo?
1: Ja, dat kan wel.
0: Oké. Okay.
2: Het ommetje Borkelenschaft is vernieuwd. De nieuwe wandelroute is ruim 6 kilometer lang en voert door het buitengebied van de karakteristieke dorpen en laat wandelaars kennismaken met het afwisselende landschap van het Dommeldal. De route start op het Dorpsplein en loopt langs verschillende markante plekken, waaronder het Biestfun, de Oude Houtfabriek, het historisch bruggetje, het Geitenschoor, over de Dommel en de Antoniuskapel. De wandeling volgt de wandelknooppunten met de groen-gele markering. Het vernieuwde ommetje is het derde in een serie van 5 wandelroutes. Eerder verscheen al het ommetje Hoef en het ommetje Malpie. De route is te vinden via visitvalkenswaard.nl. De eerder gepubliceerde wandelroutes blijven ook beschikbaar via de website van Borkelenschaft.
0: Oké, een wandelroute dan. Stel je eens voor jou.
1: Nee. Ik ben ook niet echt van het lopen.
0: Stef.
1: Nee, ja, sorry. Er moet een motor op zitten, anders vind ik het. Ja, is het niet voor mij. Nee.
0: Er moet een motor op zitten. Ik weet niet, ja. We kunnen het proberen, maar ik weet niet of dat kan wel lopen. Pink, die weet wel alles van lopen. Dat is maar. Walk me home, Pink.

0: En dan de speciale feestdagen van vandaag.
1: Jazeker.
0: Wat heb je bedacht?
1: Vandaag is de dag van de neven en nichten, de dag van tequila en de dag van de zelfzorg. Morgen is de dag van de zweefmolen, de dag van de hypnose en de dag van het voorkomen van verdrinking.
0: Oké, dus wat is hiervan jouw speciale feestdag die je het meest lief hebt?
1: Ik het meest lief heb? Ja. Nou, dan denk ik het voorkomen van verdrinking.
0: Oh.
1: Ja, ik zit volgens mij inmiddels al bijna 12 jaar bij de reddingsbrigade. Dus Dat is, ja, dat is eigenlijk wel, dat moet dan wel, zeg maar. Ik heb wel ook al 20 jaar lang een neef en een nicht.
0: En tequila. Nee, dat niet.
1: Nee.
0: En zelfzorg?
1: Ja,
0: is het trouwens de dag van tequila en de dag van zelfzorg zijn die verbonden? Of?
1: Voor sommigen, naar eigen interpretatie, denk ik.
0: Oké, nou dan draaien we eerst Martin Garrix met Drown. Voor de dag van de verdrinking.
1: Oké, okay, okay.
0: Fleming met hypnose. Hey.
1: Oh,
0: dat is een combinatie, toch?
1: Dan gaat het goed komen.
0: Oké, goed dan. Eerst Martin Garrix.

0: onder hypnose.
1: Zo heet hij inderdaad, Fleming was dat. Stef, jij hebt nog meer regio-nieuws nu over steenafdrukken, zie ik hier.
2: Ja, zeker.
1: Zoiets. Oké, succes, ja.
3: Het Nederlands Steendrukmuseum in Valkenswaard organiseert een ontwerpwedstrijd. De winnaar krijgt de kans om het eigen ontwerp onder begeleiding op een echte lithosteen te zetten, waarna er professionele steendrukafdrukken gemaakt worden. Met de ontwerpwedstrijd wil het Nederlands Steendrukmuseum bezoekers en kunstliefhebbers zelf laten ervaren hoe bijzonder het proces van steendruk, genaamd lithografie, is. Ontwerpen kunnen tot en met dinsdag 4 augustus worden ingezonden via info@steendrukmuseum.nl. De winnaar wordt bekendgemaakt op donderdag 8 augustus. Tijdens Nationale Bloemendag in het Nederlands Steendrukmuseum te Valkenswaard. Meer informatie over deze wedstrijd vind je op de website van het Nederlands Steendrukmuseum.
1: Oké, ja. Wacht, wacht, ik zie nu wat je hebt.
3: Oh ja, ik probeerde iets te insinueren. Jammer dat je het nu pas ziet.
1: Hè? Ik zie het nu pas.
3: Oké, wacht, dan begin ik het bruggetje gewoon te bouwen. Nee. Hé, hey, als jij nee, oké.
1: We hebben eigenlijk niks met... wacht, trouwens, ja. Oh, ik snap hem.
3: Ja, oké.
1: Oh, okay, loopt zo voor mij. Oh,
3: dit is echt heel vervelend voor de luisteraars. Want dit is normaal het mentale proces waar wij doorheen gaan... Ja. Wanneer we een bruggetje proberen te bouwen.
1: Oh, dit is wel gaaf.
3: Ja, dit is wel cool, toch? Ja, ik bedacht me echt terwijl jij dit stukje aan het introduceren was.
1: Huh. Nou, dat is top.
3: Ja, wel toch?
1: Ja, want je had onderschreven Medusa.
3: Ja.
1: En ik dacht van, heeft hij dan een liedje iets met een steen of zo?
3: Nee, maar, inderdaad. Maar Medusa is natuurlijk een figuur in de, moet ik er even om liggen, Griekse mythologie.
1: Ja, volgens mij wel.
3: En als hij naar jou kijkt, als jij naar haar kijkt, verstenig je.
1: Ha. Hey, dat is wel...
3: Net zoals een bloem. Dus dan komt hij na Miley Cyrus met flowers.
1: Nee.
3: Ah ja.
1: Medusa, lose control.

0: Eva Max, So Am I. Stef,
1: ja.
0: Ik heb een leuk feitje nog.
1: Oh.
0: Ja. Want wist jij dat Eva Max, Rita Ora en Bibi Rexha allemaal iets te maken hebben met Albanië?
2: Oh, ik... Huh? Ja. Nee. Nee, dat wist ik nog niet.
0: Nog eentje, maar dan komen we zo.
2: Ja, nee, die voelde ik al wel aankomen.
0: Namelijk, Bibi Rexha die is geboren in de VS, maar ouders zijn allebei Albanese, ethisch gezien. Etnisch gezien, sorry. Mm-hmm. Eva Max, geboren in de VS ook, maar ook beide ouders komen uit Albanië. En Rita Ora, geboren in Kosovo, maar ouders vluchten uit Albanië. Albanese ouders.
2: Oké. Okay.
0: Ja, dus dat is op zich wel interessant.
2: Ja, dus daar zit wel goed muziek in het water.
0: Ja, dat zeker. Maar wie nog meer? Want ik hoop dat je hem wel voelt aankomen.
2: Ja, ik vond het eigenlijk al vreemd dat je die naam niet noemde. Maar ik weet toevallig dat Dua Lipa ook uit Albanië komt.
0: Oh, dat is toch geweldig. Dat is dat de eurofluiter. Oké, dan gaan we na het nieuws gaan we gewoon weer terugkomen. Dance the Night is hier. Hey!

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Frankrijk een crisisoverleg van de regering vanwege de natuurbranden in het land. Om het vuur te bestrijden worden ook militaire middelen ingezet, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Steeds meer mensen in het zuidwesten moeten hun huis verlaten. Inmiddels zijn ruim 110.000 inwoners geëvacueerd. Meer dan 14.000 hectare in het departement Gironde is in vlammen opgegaan. Doordat de wind verandert van richting, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister. Hij zegt dat de stad nog geen gevaar loopt. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn twee dorpen geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Thames. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. En daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het ongeveer 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. Dan het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt wat warmer dan vandaag, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ja, gelukkig zijn we nog steeds, we zijn niet weggerend.
4: Jazeker. Bedankt Helium nog voor de mooie show voor ons. Wij gaan er nu een nog groter feestje van bouwen.
3: Oh, 2 uur is altijd net iets beter. Net een beetje. Hey.

0: Stellantis. Runaway, you and I. Stef, zelfs na tienen heb je nog regio-nieuws, heb ik gehoord.
1: Ja, ja, altijd.
0: Van betrouwbare bronnen.
1: Ja, zeker. Ja.
2: Kunstenaar en auteur Harry Vroeven uit Valkswaard kwam als liefhebber van Anton Heeboer in contact met een van de hoofdrolspelers uit de zogenoemde Heeboer-affaire en verdiepte zich in de verhalen rondom de vervalsingen van de bekende schilder. Dat leverde zoveel informatie op dat hij besloot er een boek over te schrijven. Het mysterie van de Heeboer-handtekening. Als liefhebber van Anton Heeboer kwam kunstenaar en auteur Harry Vroeven in 2025 in contact met Kozijn Simon, een van de galeriehouders die jarenlang werken van de kunstenaar verkocht. Na Heeboers dood in 2004 kocht hij samen met de inmiddels overleden Knubbe duizenden etsen van Robert de Bakker, een veroordeelde kunstvervalser, zo bleek later. Die etsen werden later door deskundigen niet authentiek verklaard, waardoor een jarenlang juridisch conflict volgde. Nieuwsgierig? Kijk op onze website rtvhorizon.nl voor het hele nieuwsbericht.
0: Nou, van Robert de Bakker heb ik helaas geen muziek, maar wel van Bakermand. Daar komt dichtbij in de gebeurt, toch?
1: Ja, dat lijkt wel op.
0: Best goed. Die heeft ook een nieuwe gemaakt, best wel recentelijk, met Rani.
1: Oh.
0: Dat is eigenlijk best wel een goede combinatie. Hier is I Love Life. Give it drop.

0: Jessica's Amsterdam, Sarah en Conor Maynard, Stay Never Leave. Stef, jij hebt voor ons de verjaardag, toch?
1: Jazeker.
0: Oké, vertel eens, wie zijn allemaal jou vandaag?
1: Zanger Mitch Grassi wordt 34. De eerste vrouw die over de Atlantische Oceaan vloog, Amelia Earhart, was 39 toen ze verdween. Maar was natuurlijk vandaag jarig. Amerikaanse zangeres Jennifer Lopez wordt alweer 57.
0: Oké, Stef. Dan mag je kiezen ook nog.
1: Ja, volgens mij heeft Amelia Earhart nooit muziek gemaakt.
0: Nee, maar, ja. Dat klopt. Maar... Ik heb wel Jennifer Lopez, heb ik twee liedjes.
1: Oké.
0: Allebei best wel goed, dus we gaan even ook wel luisteren. Oké, of deze. On the Floor, Save Me Tonight. Aan de intro moet je het eigenlijk wel kunnen zeggen. Wat wordt het? Wat voor iets...
1: Ik vind die tweede een beetje te nieuw nog.
0: Te nieuw, oké.
1: Dus doe maar de eerste.
0: Oké.
1: Okay, zo'n lekker klassiekertje.
0: Dan doen we dat. Even kijken hoor, speciaal voor jou selecteren zo. Maar hoe oud was ze?
1: 57,
0: oké. Volgens mij draait ze al best wel lang mee, toch?
1: Is het, ja, die maakt al heel erg lang muziek. En acteur, en of actrice dan, natuurlijk. Ja, en echt een hele lijst nog aan nevenactiviteiten.
0: Als je mij vraagt, is dit wel echt de meest bekende nummer. Maar goed, ik ben niet zo heel oud, dus geen idee. Jennifer Lopez, Pitbull, ze heeft heel veel gemaakt, maar hier is On The Floor. Say low.

0: Ja, de titel mag duidelijk zijn. Bruno Mars was dat. En jij hebt regio-nieuws.
1: Jazeker.
0: Oh.
1: Fietsliefhebbers kunnen op 7, 8 en 9 augustus weer terecht in Leende voor de 8e editie van de Fiets Driedaagse. 3 dagen lang staan er uitgepelde routes klaar van 30 en 50 kilometer. De organisatie laat het volgende weten over de routes. Een dag gaat het richting Budel en of Weert, een andere dag richting Mierlo en Gerwen en de derde dag voert langs Gastel, Valkenswaard en Borkel. We hebben eigenlijk de hele horizonregio te pakken, vertelt mede-organisator Pim Kremers. Vooraf aanmelden is niet nodig. Deelnemers kunnen zich op de fietsdagen zelf tussen 10 en 1 uur inschrijven bij de kantine van DOSL in Leende, waar elke dag ook gestart wordt. Meedoen kost 4 euro per dag of een tientje voor het hele weekend. Ook e-bikers zijn van harte welkom. Meer informatie is te vinden op www.fiets-3-daagse-leende.nl.
0: Dankjewel, dankjewel. Ja, soms dan heeft de computer even weekend bijna. En dan,
1: Ja, ja, dat is inherent aan show maken op de vrijdagavond.
0: Hij praat een beetje door die heen.
1: Goed, maar ja, kan gebeuren.
0: Zo gaat dat soms. Maar dat is wel leuk, de hele horizonregio. Dat is wel,
1: Ja, dat is echt. Dus iedereen overal op de fiets kan dan meeluisteren.
0: Oh, dat lijkt me een goed idee. Vooral in de weekenden, net voor het weekend moet je eigenlijk luisteren op vrijdagavond.
1: Ja, dat is voorafgaand, hè, om 9, in stemming te komen.
0: 9 tot 11, zoiets.
1: Ja, ja, ja. Ik heb gehoord dat er dan hele goede DJ's zijn.
0: Hele goede DJ's en hele goede muziek.
1: Ja.
0: Over weekend gesproken, hier is The Weeknd. Ariana Grande, Die For You.

0: Ja. Dat was Segala. Wish You Well. In het Nederlands te vertalen als Wens Jouw Put.
1: Oh, wel?
0: Wens Jouw Put. Oké, Stef. En dan? Spannend item.
1: Oké.
0: De nieuwe nummers. Hoe zit dat nou precies? Wat doen we hier eigenlijk?
1: Wij hebben dus met alle artiesten wereldwijd afgesproken dat hun nieuwe muziek publiceren op de vrijdagmiddag ongeveer. Dat zodat onze redactie daar de tijd voor kan nemen om alle nieuwe muziek te luisteren en te beoordelen wat het allerbeste is, zodat wij dat in onze show kunnen draaien.
0: Nou, dat vind ik eigenlijk best wel goed verteld.
1: En dus alleen het allerbeste.
0: Ja, want er zijn ook altijd artiesten die het helaas niet halen, die niet voldoen aan de standaarden, de strenge standaarden van Horizon. Deze keer zijn dat de volgende artiesten. Martin Garrix samen met U2. Die hebben een soort combinatie-ding gemaakt.
1: Oké.
0: Heel leuk, collab. Maar het lijkt eigenlijk minder alsof je de stijl van Martin Garrix hoort. En meer alsof hij de ondersteunende producer is van U2. Dat is heel interessant. Dus zijn naam staat er wel op, maar eigenlijk hoor je het niet echt dat hij het is. Maar het is wel een heel goed nummer. Dus...
1: Ja, oké.
0: Nou, interessant. Pitbull en Jason Derulo hebben ook samen nog een nummer gemaakt. Dat heet, was het ook weer? Privacy heet het. Heel interessant nummer. Hij staat nog niet eens op YouTube, zo nieuw is hij. Wel op Spotify. Ook op Soundcloud bijvoorbeeld, dus als je wil luisteren, daar is hij. Verder nieuwe nummers van Charlie XCX, Sam Smith, Jenny, Rondé, Don Diablo, Sera, Morgan Wallen, Jax Jones, Oliver Heldens en Disciples. Oké,
1: hele lijst.
0: Ja, en wie het wel geworden is, L.I. Oaks, wederom. De afgelopen maanden is hij volgens mij echt de helft van de tijd is hij de nieuwe...
1: Ja, komt bekend voor inderdaad.
0: Ja. En net als een kwart van zijn discografie ongeveer... heeft hij dit nummer gemaakt samen met Lavinia. Geen idee, verder de naam nog nooit gehoord. Maar met hem samen maakt ze goede nummers. Dan gaan we maar gewoon draaien, toch?
1: Tja, laat maar eens horen.
0: Sinds vandaag uit, L.I. Oaks, Lavinia, hier is Dumb Decisions.

0: Ellen Oosters, Dumb Decisions. Stef, dat was wel een goed nummertje.
1: Jezus.
0: Ho, wacht, die is een beetje vroeg. Wat vond je van die vorige?
2: Die is wel heel enthousiast.
0: Ja, die
2: voor. Jemen, gewoon een knaller zeg.
0: Ja, dat is wel echt vrijdagavond muziek.
2: Ja, precies.
0: Echt wel wat je moet hebben. Ja, ik moet zeggen, ik ben sowieso wel een beetje een L.O.'s fan. Hij stond ook een paar dagen geleden nog in Duitsland volgens mij op een festival. Hij heeft altijd wel een festival. Binnen een paar weken heeft hij altijd iets. Dat is echt, die gast die plant het zo mooi. Wat moet je er verder van zeggen? Wel echt zo'n weekendplaat, denk ik.
2: Ja, echt een feestplaat.
0: Maar het is best wel gek. Hij heeft de afgelopen, volgens mij, 6 weken, heeft hij 4 daarvan een nieuw nummer uitgebracht.
2: Doe maar.
0: Dat is echt wel heel hard eigenlijk. Maar het is natuurlijk wel slim, want het is weer een beetje zomer. Dat is wel echt
2: soort
0: momenten waar je dit
2: trekt
0: moet
2: echt wel luisteraar.
0: Ja. Gaan we door met knallen, toch? Je hoort het al heel kort, maar Just Stay, Turn the Lights Off.

0: Deze was dat, Sabrina Carpenter. Stef, ik heb wel het gevoel soms dat ook die namen van die artiesten zijn wel lastig soms.
1: Dat ja, wel... soms zijn het echt van die tongue twisters, dat klopt.
0: Even snel zo, weet je?
1: Ja. Jij moet ze echt in één keer erachteraan schreeuwen nog eens.
0: Ja, jij bent natuurlijk super makkelijk.
1: Ja, dat klopt.
0: Jij hoeft helemaal niet veel tekst te...
1: Nee, precies.
0: Dus hier is Stef met het weer.
2: Het Radio Horizon Weekend Weerbericht.
1: Vannacht zijn er opklaringen en wolkenvelden. De minima liggen tussen de 12 en 15 graden. Zaterdag wordt het warm met 28 graden en hierbij schijnt de zon flink. Op zondag kunnen we buien verwachten. Volgende week ziet er warm en zonnig uit en vanaf woensdag staat er een reeks tropische dagen op het programma.
0: Ja, ik heb echt wel de moeilijkste tekst meestal.
1: Ja, je moet het wel maar verzonnen krijgen. Dat is wel, ja, dat klopt wel.
0: Nou, het staat hier wel op mijn scherm, maar...
1: Oh, ja, ja. Wel, maar... Ja, hey, om even de fourth wall te breken, bij mij ook.
0: Oh, oh shit. Okay. Ja, ik hoef alleen maar voor te lezen. Kijk, op het scherm staat dan zo Ofenbach Miles Away.

0: with me. Marshmallow Shivers, Here With Me. Stef,
1: ja,
0: eigenlijk heb je iets gemist.
1: Oei.
0: Ja.
1: Wat dan?
0: Onze week.
1: Oké.
0: Dus, ik ga het even fatsoenlijk vragen. Stef, hoe was jouw week?
1: Ja, best goed. Wat heb ik eigenlijk gedaan de afgelopen week? Het is nou vakantie en ik zit nou in zo'n continue doorloop van klusjes afwerken, zeg maar. Dus een beetje projectjes afmaken en dingetjes repareren en maken en zo.
0: Voor sommige mensen is vakantie niks doen en voor ons...
1: Voor jeugd is het veel doen juist, zeg maar. Ik ben weer meer wezen werken, ook wel echt. Dat is wel heel erg opgevallen. In de vakantie ben ik echt in één keer 6 keer zoveel gaan werken, denk ik, gemiddeld als buiten de vakantie.
0: Maar in de vakantie heb je toch genoeg tijd, dan kan je gewoon gaan
1: werken. Ja, precies, dan heb je toch hele weken over. Dus ja, dan ook maar een beetje geld verdienen.
0: Ja, oké, sterk. Maar verder heb je niks gedaan dan?
1: Ja, wel allemaal verschillende dingen, maar dat is een heel lang verhaal.
0: Oh.
1: Vandaag heb ik een kapstok gemaakt.
0: Een kapstok gemaakt?
1: Ja, die zag je niet aankomen.
0: Oh, oké. Dat is wel...
1: Out of left field, zeggen ze dan.
0: Ja.
1: Nee, voor mijn motorkleed.
0: Oké. Ja, nu moet ik even een vervolgvraag stellen, toch? Hoe voel je je daarover, over die kapstok?
1: Ja, wel goed. Het is wel goed gelukt. Ik ben er wel echt blij mee.
0: Oh, oké. Nou, dat is fijn.
1: En wat heb jij gedaan deze week?
0: Inderdaad, heel veel van die kleine taakjes die eigenlijk nog moesten gebeuren, maar die toch blijven liggen tot de vakantie. Maar ik ben ook vannacht naar een soort all-in resort geweest met mijn vader.
1: Oké.
0: Ja, dat was eigenlijk wel top. Want het was niet heel druk, het was een donderdag.
1: Oh ja,
0: ik bleef wel een nacht slapen dus. En dan kan je gewoon alle faciliteiten daarbinnen kan je gewoon gebruik van maken. Dus zoveel drinken als je wil, zoveel eten als je wil, zoveel activiteiten, dingen. Bijvoorbeeld, er was daar een. Heel veel pooltafels, was een midget golfbaan, maar er was ook een bowlingbaan.
1: Oké.
0: Ja.
1: Doe maar.
0: Hey. En nog alle andere zwembad en een indoor kermis en zo. Maar we hebben dus echt 4 uur bij die bowlingbaan staan anders.
1: Oké.
0: Ja, dat was wel echt het hoogtepunt van die tocht. Ja.
1: Netjes,
0: maar ik moet zeggen, het was. In het begin was het even stroef voor mij. Bowlen was ik eerst niet heel goed in. Maar op de duur kreeg ik wel echt door van je moet die stap eerst zetten en dan dit doen. En
1: ja,
0: zo
1: ja. Ik heb daar ook wel zoiets gedaan. En dat is inderdaad, iedere keer, je kan het wel een beetje, maar het is even inkomen in het begin.
0: Maar als je met z'n tweeën bent, dat is echt ideaal. Want dan kan je gewoon keer na keer gooien.
1: Ja.
0: En dan ook gooien voordat dat ding omhoog gaat. Weet je wel, dat je denkt van niet met risico, gewoon haha. En dan soms gaat hij er tegenaan, dan moet je nog roepen. Ja, zo gaat dat.
1: Oké.
0: Dat is ook een beetje deel van,
1: van deel van de experience.
0: Ja, goed.
1: Okay.
0: En op den duur waren we wel heel warm aan het worden in het bowlen. En toen heb ik gewoon een score gehaald en één potje van 165.
1: Oké.
0: Ben ik heel trots om de bonus van haten onder ons. Dat is best wel.
1: Oké. Ja, ik wil zeggen, mij zegt dat persoonlijk niet superveel. Maar ik geloof dat indrukwekkend is.
0: Ja, ik vind mezelf nu echt een professional eigenlijk.
1: Oké.
0: Ja,
1: gefeliciteerd.
0: Ja, en Adele die heeft er toevallig ook een liedje over gemaakt, weet je dat?
1: Over dat jij bent wezen bowlen?
0: Ja, en dat ik dan professional in ben nu.
1: Zo.
0: Ja, wil je me horen?
1: Ja, zeker.
0: Oké, goed. Adele dan. Hier is Rolling in the Deep.

0: Ja, precies dat. Benson Boone, ik kon niet beter zeggen. Stef.
1: Ja.
0: Het is wel best laat eigenlijk.
1: Oh ja.
0: Ja.
2: God, man, nu.
0: Wat voor tori toch?
2: Ik had het eigenlijk niet eens door.
0: Nee. Ik keek naar de tijd, ik zag het toevallig maar.
2: Hé, wat vervelend.
0: Ja, maar...
2: Moeten we weer naar huis?
0: Ja, dat wel helaas. Maar, ja.
2: Volgende week zijn we er gelukkig gewoon weer van 9 tot 11.
0: Ja, dat klopt. Dat is gewoon zo.
2: Dat is een feit.
0: Dat is eigenlijk gek.
2: Staat als een huis.
0: Waarom hebben wij eigenlijk geen vakantie?
2: Ja, dat hebben we wel, maar... Ja, radio presenteren, dat valt ook gewoon onder vakantie hebben.
0: Oh. Dus dan kan je het ook bekijken.
2: Ja. Hoe bekijk jij het?
0: Ja, ik denk dat we misschien nog wel eens ergens een snipperdagje op een ander moment kunnen opnemen dan.
2: Ja, ja, ja. Dat zal de, ja, ja, nou ja, dat is wel zo eerlijk dan, hè.
0: Maar goed, als het een beetje uitkomt, dan laten we de hele vakantie gewoon aanwezig.
2: Ja.
0: Dat was hem dan denk ik, of niet?
2: Jazeker. Fijn weekend en tot volgende week.
0: Ja, Stef. Vandaag waren we echt on fire. Echt on fire. Vind ik, hè. Vind ik. Maar goed. Elke vlam, die wordt op een deel ook weer gedoofd. Dat gebeurt nu. Het is bijna 11 uur. Volgende week om 9 uur zijn we er gewoon weer. Dan is vrijdag 9 uur. Stef en Joran. Maar eerst is je nu Celeste. Stop This Flame. Fijn weekend.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn inmiddels 141.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. In het zuidwestelijke departement Gironde hebben 110.000 mensen hun huis of verblijf moeten verlaten. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Meer dan tienduizenden hectares zijn in vlammen opgegaan. En de Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. De Franse regering houdt crisisoverleg over de aanpak van de natuurbranden. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan om 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het zo'n 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. De gewonde agenten zijn behandeld op een boot langs de wal en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hun verwondingen zijn is niet bekend. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Het weer. Komende nacht is het droog. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Morgen droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. Zondag bewolkt, regen en maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Het is niet bekend of het lichtspoor werd veroorzaakt door een meteoor of een stuk ruimtepuin. Een sterrenkundige zegt dat het een meteoor kan zijn die opbrandt in de atmosfeer, maar het zou ook kunnen gaan om brokstukken van een oude satelliet. Steeds meer mensen in Frankrijk moeten hun huis of vakantieverblijf verlaten vanwege de grote natuurbranden. Inmiddels zijn 141.000 mensen geëvacueerd. In het zuidwestelijke departement Gironde moesten 110.000 mensen hun spullen pakken. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Volgens de Franse autoriteiten verspreidt het vuur zich razendsnel en is inmiddels zo'n 20.000 hectare natuur verwoest. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de natuurbranden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt wel dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. En zondag bewolkt met regen, maximaal maar 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit

Center.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Ook in Spanje woeden natuurbranden. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd. Duizenden inwoners moesten hun spullen pakken. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Volgens een satellietdeskundige gaat het om een satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer. Hij kwam boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te breken en op te branden. Vermoedelijk zijn er geen delen op de grond beland, al is dat nog niet uit te sluiten. En in de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers afgelopen avond over een fosforgranaat gereden. Die begon te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in het droge dan kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen, zondag, bewolkt, regen, maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: Mountains. Mountains. Mountains. Mountains. Mountains. Buildings. Buildings. Buildings.
1: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. In Pakistan zijn 27 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost en een daaropvolgend vuurgevecht. Onder de doden zijn 12 militairen en 2 agenten, zegt het Pakistanse leger. De lokale Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het gebeurde in het noordwesten van Pakistan, in een gebied waar veel gewapende islamitische groepen zitten. Nederland probeert de stijgende olieprijs te drukken door vaten uit de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten. Het internationale energieagentschap kondigde eerder al aan dat lidstaten geleidelijk olie zouden vrijgeven. Maar tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af tot ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen zondag bewolkt met regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.